0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthaarder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthaarder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun baan, blijkt uit onderzoek van Motivaction. 1 op de 5 werkenden vreest dat ze binnen een jaar op zoek moeten naar ander werk. 2 jaar geleden was dat nog ongeveer de helft, schrijft de Telegraaf. Vooral mensen in de horeca of detailhandel zijn onzeker over hun baan. De familieleden van 5 Venezolaanse mannen hebben in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen president Maduro. Volgens hen is hij verantwoordelijk voor de dodelijke politieacties, waarbij tussen 2017 en 2020 meer dan 1000 mensen werden gedood. Maduro zit sinds begin dit jaar vast in een gevangenis in New York. De Amerikaanse bondscoach heeft zijn excuses aangeboden voor zijn felle reactie richting journalisten na de WK-wedstrijd tegen Turkije. De VS verloren met 3-2, maar werden wel groepswinnaar. De bondscoach ergerde zich eraan dat de vragen vooral over de nederlaag gingen. Achteraf zegt hij dat hij uit frustratie reageerde. En de bezoekers van DEFCON 1 die hun ticket via de officiële ticketshop hebben gekocht, krijgen een tegemoetkoming nadat het festival vorige week werd afgelast vanwege code rood. Ze kunnen hun geld terugkrijgen of kiezen voor een gratis ticket voor de volgende editie. Volgens de organisatie is dat bedoeld als een eerlijke oplossing voor alle gedupeerde bezoekers. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima ligt tussen de 13 en 15 graden en plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden.
3: Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Afnoe van der Meijs. De WK-wedstrijd tussen gastland Mexico en Ecuador is door het noodweer later begonnen. Door hevige regen en onweer rond het stadion werd de aftrap een uur uitgesteld. Beide ploegen zijn inmiddels begonnen aan de 16e finale in Mexico-stad. De KNVB moet op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Ronald Koeman. Veel supporters noemen Arne Slot als mogelijke opvolger, omdat hij bekend staat om aanvallend voetbal. Maar ook namen als Peter Bos en zelfs Sarina Wiegman worden genoemd. Veel tijd heeft de KNVB niet. Oranje speelt in september alweer tegen Duitsland in de Nations League. De voormalige Israëlische legerleider IJzerkot wil de nieuwe premier van Israël worden. Hij heeft officieel zijn verkiezingscampagne gestart en neemt het bij de verkiezingen in oktober op tegen huidige premier Netanyahu. IJzerkot was eerder de hoogste militair van het Israëlische leger en is al langer kritisch op het beleid van Netanyahu. En het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima ligt tussen de 13 en 15 graden. En plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Kink. Dit is het station van...

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Afnoe van der Meijs. Het Nederlands elftal is vanavond alweer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. Oranje landt rond 10:50 op Schiphol. Niet alle spelers vliegen mee terug. Een deel reist vanuit de Verenigde Staten direct door naar een andere bestemming. Nederland werd gisteren in de 16e finale van het WK uitgeschakeld door Marokko. Steeds meer Nederlanders zijn onzeker over hun baan. Uit onderzoek van Motivation blijkt dat 1 op de 5 werkenden denkt binnen een jaar op zoek te moeten naar een andere baan. 2 jaar geleden gold dat nog voor de helft. Vooral in de horeca, detailhandel en klantenservice maken mensen zich zorgen. Bestellen bij webwinkels als Temu en Shein kan vanaf vandaag duurder uitvallen. De Europese Unie voert een nieuwe heffing in op pakketjes van buiten de EU, meldt het AD. Voor elk pakket betaal je minimaal 3 euro extra. De maatregel moet oneerlijke concurrentie tegengaan en ervoor zorgen dat de buitenlandse webshops zich beter aan de regels houden. En niet alleen op land, maar ook in zee sneuvelen hitterecords. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus is het zeewater wereldwijd warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat kan grote gevolgen hebben. Warme zeeën houden de lucht langer warm, kunnen stormen sterker maken en vergroten de kans op extreme regen. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is droog bij 13 tot 15 graden. Later vandaag zijn er stapelwolken en schijnt de zon. Lokaal is kans op een bui, vooral in het noorden. En het wordt 22 tot 24 graden.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft een tiener opgepakt die een terroristische aanslag zou hebben voorbereid, meldt Nieuwsuur. De verdachte handelde vanuit nihilistisch extremisme. Een vorm van extremisme waarbij het draait om het veroorzaken van geweld en chaos zonder een duidelijk politiek of religieus doel. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram, een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen. Maar hij zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Hij lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. En het Nederlands elftal komt vanavond aan in Nederland na de uitschakeling op het WK. Ze landen rond 11 uur op Schiphol. Niet alle spelers vliegen mee terug. Een deel reist vanuit de Verenigde Staten direct door naar een andere bestemming. Nederland werd gisteren verslagen door Marokko na strafschoppen. Het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is droog bij 13 tot 15 graden. Later vandaag zijn er stapelwolken en schijnt de zon. Lokaal is kans op een bui, vooral in het noorden. Het wordt 22 tot 24 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: altijd een leuk grapje als je een keer in de supermarkt bent om bij het, het schap met de shampoos een paar flessen vaag om elkaar te zetten. En dan dit muziekje door. Fa fa fa fa fa fa fa fa. Voor de fa fa. Michael Killer, Talking Heads. Goedemorgen, net 6 uur geweest. Michiel hier.
1: Welke Michiel?
2: Veenstra, Veenstra.
3: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Wakker worden op woensdag 1 juli. Juno is voorbij, het is tijd voor juli. Oh, er zijn mensen die haten het als ik juli en Juno zeg, maar ik zweer er eigenlijk wel bij. Ik vind het zo handig om niet in de war te raken door... Hey! De eerste helft van 2026 is voorbij. Done with, dealt with. De eerste 6 maanden in de pocket. Gelukkig halfjaar. En nou, prima dagje ook wel. Kijk, er veel zon vandaag. In het noorden is er wel kans op een bui. Misschien ook met onweer. Andere plekken in Nederland. Een stuk kleinere kans op buien. Vanmiddag worden 23 graden in het noordwesten... en een aangename 26 in het zuiden. Hey.

0: Veenstra zet je aan, elke ochtend op Kink.
1: Met zometeen Manic Street Preachers, A Design for Life.
0: Veenstra zet je aan, elke ochtend op Kink.
1: Eerste nieuwe van The Haunted Youth, dit is Forget Me bij Kink.
0: Elke ochtend op Kink.

groots en galmend. De drums zijn het einde van deze heerlijke van de Manic Street Preachers. A Design for Life. Goedemorgen. Woensdag 1 juli. Nou, volgens mij zijn echt alle oranje vlaggetjes wel opgeborgen inmiddels. Ik vond gisteren wel een gekke ochtend. Ik weet namelijk dat er heel veel mensen zijn wel wakker gebleven. Dus normaal gesproken is je ritme, je wekker staat op een bepaald moment, die begint de ochtendshow. Tenminste, daar luister je ernaar. Ik doe hem daadwerkelijk. Maar ik merkte gewoon aan heel veel dingen gewoon gisteren dat heel veel mensen in een ander ritme zaten. Die waren of al langer wakker of toch maar weer gaan slapen en later ingeschakeld. Ik denk dat we daar nu wel een beetje. Ik denk dat we alles nu enigszins op orde hebben. Dat we nu enigszins weer de boel op de rit hebben. Dat is mooi, dat is fijn. Want het is gewoon een dag als alle anderen. Het is de woensdag van Kink. Dat betekent vandaag weer bellen met Ellen. Ellen Gerritsen van Stichting No Gods No Glory rond 7:15 op de radio. Dat duurt wel even. Aangezien. Dat is voorlopig even de laatste. Want vanaf maandag is het tijd voor de Kink Album Top 1000. 2 weken lang. En dan is het gewoon 2 weken lang alleen maar aandacht voor die allerbeste album wordt gemaakt. Doen we geen andere dingen. En daarna doen we een potie een Kink zomerprogrammering. Gaan we ook eventjes hier met een tropenrooster werken. En dan gaan heel veel vaste onderdelen eventjes een potie met vakantie. En zo gaan die dingen dan. Dus dat is vandaag. En verder ook nog vanochtend kans op tickets voor de Zwarte Cross. Even kijken, wat zullen we vandaag eens gaan doen? De donderdag of de vrijdag? Nou, daar kom ik even op terug. Hoe dan ook, zodra de King Prijsschijf voorbij komt, maak je kans op tickets voor de Zwarte Cross.

0: nieuws van 6:30 hoor je zometeen bij King. Gelijk gevolgd door onder andere Live, Triggerfinger en Coole Shaker.
1: King. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
12: Goedemorgen.
13: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
15: 6:30. King. ANP Headlines.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal mensen dat zich zorgen maakt over hun baan is in 2 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Vooral in de horeca of detailhandel. In de bouw, techniek en zorg is juist genoeg werk. Iets bestellen bij Temu of AliExpress wordt vandaag duurder, want er komt een Europese heffing. Die is minimaal 3 euro per pakje. De EU wil zo de stortvloed van onveilige producten zoals opladers afremmen. En na het fiasco op het WK voetbal heeft bondscoach Ronald Koeman besloten op te stappen. We droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven, maar dat is niet gelukt, schrijft hij op Instagram. Het weer van Weer Online? Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een buitje vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag.
17: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen en de wegafsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp heb je nu een half uur vertraging. Op de A27 richting Gorkum loopt het ook vast bij knooppunt Gorkum. Hier heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht nu een kwartier extra reistijd. Kink.

Triggerfinger en Come Clean bij Kink. 7:10. Goeie woensdagmorgen, het is 1 juli. We zitten op de helft van het jaar. Nou, dan kunnen we dingen gaan opmaken. Als je 2 t-shirts bestelt bij Temu, betaal je

6 voor 7. Op de vroege woensdagochtend. Het ging al toen natuurlijk Rock Radio. Hadden het net over dat we op de helft van het jaar zitten en hoogtepunten. Marjan laat weten dat een van haar hoogtepunten, of muzikale hoogtepunten absoluut, het concert van Tame Impala was op 4 mei. Wat was dat magisch. Je had daar heel graag bij willen zijn. Dat komt er niet meer. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen hier wel zin in hebben. Eind november, nu al een muzikaal hoogtepunt van het jaar. Nieuws in de Ziggo Dome.

0: Maak jij je wel eens zorgen over je baan? Zo van, stel dat je je baan kwijtraakt, zou je dan een nieuw werk kunnen vinden? Steeds meer mensen maken zich daar zorgen over. Mario Kwartaal praat je erover bij in het ANP-bulletin van 7 uur. Maar er is ook gelijk het nieuws dat, mocht jij in de running willen zijn voor een baan als bondscoach, er is weer een betrekking. Meer in het nieuws van 7 uur, gelijk gevolgd door Offspring. Ook Violet Grohl hoor je zo meteen en Snow Patrol. Dus Offspring, Violet Grohl en Snow Patrol. En erachteraan, dat bepaal jij. Wat zou jij graag willen horen als kickstart? Wat kan ik voor je draaien als liedje om je woensdag lekker mee te laten beginnen? Laat me even weten door je telefoon erbij te pakken, de Kink-app te openen. Druk op de contactknop en stuur mij een bericht met jouw verzoek.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
2: Slag, dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Renew.
14: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt. En kom naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
18: Wow,
17: kost je maar 3 minuten.
18: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
20: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Oh, nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
22: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
23: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
25: Tuurlijk wel!
24: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
26: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
24: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Veel mensen maken zich zorgen om hun baan. En als ze worden ontslagen, zijn ze ook bang dat ze geen nieuw werk kunnen vinden, blijkt uit onderzoek. Volgens de Telegraaf speelt dat vooral bij mensen in de horeca of bij een klantenservice. Die angst is er totaal niet in de bouw, de techniek of de zorg. Daar is werk genoeg. Ronald Koeman trekt zijn conclusie na de afgang op het WK en stapt op. De droom om geschiedenis te schrijven is niet uitgekomen, schrijft hij op Insta. Oranje komt vanavond laat aan op Schiphol. Dat is eerder dan verwacht. Niet alle spelers komen terug naar Nederland. Die in het buitenland wonen gaan direct door naar huis. Iets bestellen bij Temu of andere webshops buiten de EU wordt vandaag duurder, want er komt een Europese heffing. Die is minimaal 3 euro per pakje, maar kan oplopen als je meerdere spullen bestelt. De EU wil zo de stortvloed van onveilige producten zoals opladers afremmen en oneerlijke concurrentie tegengaan. En gastland Mexico is een ronde verder op het WK. Ecuador werd met 2-0 verslagen zojuist. Frankrijk is ook door na een makkelijke 3-0 overwinning op Zweden met 2 doelpunten van Mbappé. Hij zit Lionel Messi op de hielen voor WK-topscorer aller tijden. Het scheelt 1 doelpunt. Noorwegen won met veel moeite van Ivoorkust vannacht. Het weer van Weer Online. Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een buitje vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De wegafsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, bij Hoogmade nu 3 kwartier vertraging. En op de A27 richting Gorkum bij knooppunt Gorkum een kwartier extra reistijd.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: is 13 minuten over 7. Hallo, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Nou, al behoorlijk wat mensen aan boord. Michiel.
1: Welkom, Michiel.
0: Kraans Leroy stuurt zojuist goedemorgen. Rick die was heel blij met Offspring, want heel erg van genoten op Jera On Air. Speaking of which, ik had ook bericht van Ivo. Die stuurt goedemorgen, radiobaas. Alles gewassen, gestreken, inclusief mezelf. Ingepakt na Jera en klaar om zo te vertrekken naar Rockwerchter. En Ivo, Ivo is die jongen die je net hoorde. Goedemorgen allemaal, dat is hij. Hij heeft voor Kink een verslag gemaakt van Jera On Air. Dat is wel mooi. Dat kun je zien op onze Instagram-account. Hij heeft een reel opgenomen. We dachten, ja, weet je, we kunnen zelf gaan. Maar Ivo die kent Jera On Air op zijn duimpje. Dus die heeft een heel mooi verslag gemaakt. Dankjewel, Ivo, daarvoor. Ook een berichtje van Robert binnengekregen.
4: Hey, goedemorgen, Michiel. Juni is voorbij. Die lag lekker warm tussen juli en mei. Goedjes.
0: Een klinkt als een spannend nachtje. Wie ligt tussen juli en mei, hè? Ja, 1 juli. Keihard zomer. En vandaag ook gewoon echt weer lekker weer, hoor. Periode met zon. In het binnenland kan wat stapelwolking voorkomen. Vooral in het noordoosten is er ook in de loop van de dag kans op een bui. Misschien met onweer. In het binnenland wordt het 25 à 26 graden. Aan zee blijft de temperatuur steken bij een graad of 22.

0: misschien moet je ook wel lachen om de beelden die je ziet van die American. Die Great American Fair. Dat feest wat Trump houdt in Washington, waar over het algemeen 5 mensen rondlopen. Maar hij doet iets wel goed. In het eerste jaar als president heeft hij vooral aan crypto belachelijk veel geld verdiend. Ruim 1 miljard euro heeft hij verdiend aan crypto deals. Maar ook zijn golfclubs, Mar-a-Lago, Donald Trump bijbels, horloges en schikkingen met mediabedrijven. Dus zijn ratings zijn niet zo best, maar zijn inkomsten des te beter. En ja, en dan dit. Dan zing je natuurlijk gelijk mee, dit stukje. Maar, komt er maar.
1: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas.
0: Ja, nou, daar moet misschien een andere tekst voor worden gemaakt. Want alhoewel verreweg het grootste aantal vrachtwagens in Nederland nog rijdt op diesel, met mijn 30 tonnen diesel, er zijn er steeds vaker elektrische vrachtwagens. Want vanaf vandaag 1 juli allemaal nieuwe regeltjes. Bijvoorbeeld voor jou, denk ik, misschien als eerste wat in het oog springt is, als je iets bij Temu of Shine bestelt, komt daar een heffing van 3 euro per productgroep bovenop. Dus stel dat je 3 t-shirts bestelt bij Shine, dan kost je dat 3 euro. Maar als je een t-shirt, een USB-kabel en nog een andere, een telefoonhoesje bestelt, dan kost je dat 3 keer 3 euro, want 3 verschillende productgroepen. Maar ook voor vrachtwagens nieuwe regels. Strengere Europese regels. Dieselvrachtwagens worden vanaf vandaag zwaarder belast. En daar was wel een klein beetje op vooruit gelopen al door heel veel mensen. Want in een jaar tijd is het aantal elektrische vrachtwagens bijna verdubbeld.
2: Goedemorgen. Dit is jouw Kinkstart.
0: Donja, goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen.
0: Hallo. Je had een berichtje gestuurd voor de Kinkstart.
3: Oh ja, klopt.
0: Ja, iets van Frans Ferdinand. Walk away is een optie. Dan wil ik die eigenlijk bij deze voorstellen om te draaien voor je.
3: Ja, superleuk.
2: Kinkstart.

0: is dat even lekker wakker worden. Met Is This Then Lost My Shadow. Het is bijna 7:30. Goedemorgen, Kink op de woensdagochtend 1 juli. De eerste helft van het jaar is voorbij. Je zou kunnen terugblikken alvast zo van... wat is eigenlijk je hoogtepunt tot nu toe van 2026? Nou, ik kan er wel een paar opnoemen hoor. Met Kink op Pinkpop vond ik echt fantastisch. Mooie reis gemaakt naar Japan. Was echt wel een hoogtepunt. Ik heb echt een heel leuke avond gehad in Deventer. In het Burgerweeshuis met Wodan Boys Live. Dat was echt een van de leukste avonden tot nu toe wel. Ja, of is het over? Beetje contemplatief terugkijken op de eerste helft. En natuurlijk ook plannen maken voor de tweede helft. Nou, we beginnen de tweede helft van het nieuwe jaar al heel goed. Vanaf maandag met de Kink Album Top 1000. Stemmen, dat kan nog een paar dagen. Vanaf maandag hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. En ook onder de noemer goede voornemens. Later vanochtend nog kans op tickets voor de donderdag van de Zwarte Cross. Muziek zo meteen van Evanescence en R.E.M. En in het ANP-bulletin van 7:30 praat Mario Kwaaitaal hierbij. Over dat 1 op de 5 mensen bang is werk te verliezen. En dat geldt vooral voor Ronald Koeman. Die is al zijn werk kwijt.
1: Kink. Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli... hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt.
2: You're my own Patreon.
1: Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag Emco Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging 3 voor €10 en nog veel meer dagdeals.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
12: Muse is terug met de Wow Signal. De Wow Signal, het nieuwe album van Muse, met onder andere de hit Night Shift Superstar, is nu overal verkrijgbaar en te beluisteren op Spotify. De Wow Signal van Muse.
13: Superstar. Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel €20 korting.
16: Elke maand weer.
15: En hoe meer data en snelheid,
16: hoe groter die korting.
15: Dat is One van Vodafone
16: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
17: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 7:30. Kink. ANP Headlines.
18: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Ronald Koeman is weg als bondscoach. Na het debacle tegen Marokko heeft hij zelf besloten op te stappen. De KNVB moet vaart maken met zijn opvolger. In september speelt Oranje alweer in de Nations League. 1 op de 5 mensen is bang dat ze komend jaar een nieuwe baan moeten zoeken. Volgens de Telegraaf is dat aantal in 2 jaar tijd verdubbeld en speelt het vooral in de horeca of bij de klantenservice. En de Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela zochten naar overlevenden van de aardbevingen gaan weer naar huis. De kans dat we nog mensen levend onder het puin vinden is klein, zegt een woordvoerder op Radio 1. Het weer van Weer Online? Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag.
19: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De meeste files staan op wegen in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A27. Het loopt ook vast op de A27 zelf, richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum nu 25 minuten vertraging. Dan de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Hoogmaden een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de wegwerkzaamheden op de A44. En dan de A12, Arnhem richting Utrecht. Bij Maarsbergen is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging.

KinkXL, Who Will You Follow? Nou, Kink bijvoorbeeld op Instagram. Kink.nl. KinkPuntNL. Het gaat ook voor Facebook en YouTube. En de TikToks. Blijf je altijd op de hoogte van wat Kink uitvoert. Sowieso, kijk, als we op de radio een week lang prijzen weggeven voor iets, zoals deze week, maak je in de ochtendshow de hele week kans op tickets voor de Zwarte Cross.

En dat is vertaald naar praying, bidden. En dat klopt niet. Maar er is nog zo'n dierenrijk vertaling die helemaal nergens op slaat en die we nog steeds gebruiken, wereldwijd zelfs. Daar kwam Pieter mee en die hoor je over 4 minuten. Naar Johan en Day is Done.

0: Het zijn ook de Ramones, komen eraan.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Maar eerst hoog tijd om net wat slimmer wakker te worden dan dat je gisteravond ging slapen, dankzij Ik was vandaag jaar oud. We duiken het dierenrijk in met Pieter.
2: Hey, wat leuk. Goedemorgen.
0: Hoe oud was jij toen je hierachter kwam?
2: Ik denk een jaar of 40, nee, 35 zoiets.
0: Oké, okay. En hoe oud ben je nu?
2: 51.
0: Ah, oké, okay. Dus hier loop je best wel een poosje mee rond. Dit is voor mij weer helemaal nieuw. Vertel, wat is jouw Ik was vandaag jaar oud?
2: Nou, dat een witte neushoorn, dat komt van...

0: wide-lip rhino, wel breed-lip neushoorn. En niet van witte neushoorn, white rhino.
1: Oké, wij zeggen dus inderdaad in het Nederlands, noemen wij een bepaalde diersoort de witte neushoorn. Dat is, denken wij, heel keurig vertaald van white rhino. Maar het is niet white als wit, maar white als wijd. White.
0: Ja.
1: Ja, Nederlands-Afrikaanse kolonisten noemden het hier de wijde neus met W-Y-D. In het Afrikaans betekent wijd met een Y, wijd of breed. Sloeg op de brede vierkante bek van het dier, geschikt om gras te grazen. Engelse kolonisten hebben wide, W-Y-D, opgevat als white. En toen kwam de naam white rhinoceros, wat nergens op slaat.
0: Je hebt hem helemaal zak volgens mij.
2: Ik was vandaag jaar oud.
1: Maar laten we eerlijk zijn, een neushoorn is helemaal niet wit. Wel een heel brede bek. Wijd. Nou goed, wijd wel wat over. Dankjewel Pieter voor deze mooie Ik was vandaag jaar oud. Heb je er ook eentje voor me? Laat het zeker weten. Spreek me in met de King Cap. Luister elke ochtend kwart voor acht voor een nagelnieuwe kakenversie. Ik was vandaag jaar oud aan de radio.

Een van de meest knotsgekke festivals van het land en ook het grootste volgens mij nog steeds officieel. Heeft onder meer Within Temptation en de Vaccines op de donderdag staan. Heb ik het over de Zwarte Cross. En binnen nu en een kwartier maak jij kans op tickets om die donderdag gratis te bezoeken. Oh, hoe is het? Vertel ik je na deze. De nieuwe van The Warning. Dit is Ritual bij Kink.

0: Ritual.
1: Zo, lekker hoor. Nieuwe van de Warning heet Ritual. Even kijken. Nou. Oh ja, Peter. Hallo. Die was bij een concert in Stockholm, laat je weten. Dat was wel een beleving. Vandaag is hij weer thuis na een trippie. Er zijn ook mensen op weg naar Berlijn, waar Foo Fighters vanavond optreden. Ik kreeg een foto van Tom in de auto met zijn Foo Fighters shirt. Dat is ook allemaal helemaal niet vervelend. En Anouk is in Glasgow. Daar heeft ze wel een dag langer moeten blijven vanwege een gecancelde vlucht. Maar daardoor kon ze wel even genieten van Skunk Anansie, Wet Like en Alanis Morissette. Dus ze mist wel Offspring in Luxemburg. Voor mij reist zij Offspring achterna. Dat is ook wel lekker. Je hoeft niet zo ver om toffe live muziek te zien. Ik zei net al, de Zwarte Cross komt er weer aan. En ik heb vandaag tickets voor de donderdag. Met onder andere Within Temptation en The Vaccines. De Kinkprijzigheid kan elk moment voorbij komen. Zodra je hem hoort, gelijk even een berichtje sturen met de Kink-app. Want dan maak je namelijk kans op 2 tickets voor de donderdag van Zwarte Cross. Verder is het ook bijna Rock Werchter. Dat begint morgen. En donderdag tot en met zondag hoor je tussen 3 uur 's middags en 9 uur 's avonds Rock Werchter op Kink. Stefan en Jim gaan er naartoe en maken daar hun programma's. En in het weekend dus ook extra programma's. We hopen zoveel mogelijk live muziek aan je te laten horen. En we hebben ook opties openstaan om bijvoorbeeld morgenavond de War on Drugs live uit te zenden. Als dat zo is, dan melden we het gelijk. En dan gaan we dus langer door dan normaal gesproken met de uitzendingen 's avonds om live muziek vanaf Rock Werchter aan je te laten horen. Hou de Kink-app vooral in de gaten. Daar melden we meteen als we een go hebben om zoiets te doen. Komt er nog een vraag binnen van Harm. Die gaat naar Werchter toe. Is er weer een meet-up? Zeker. Ook daarvoor hou de Kink-app in de gaten. Dan kun je op een gegeven moment Stefan en Jim en alle andere mede-kinkers die daar rondlopen eventjes ontmoeten voor een leuke groepsfoto op Rock Werchter. Nieuws van 8 uur komt eraan. Daarna onder meer Case Choice en Queens of the Stone Age.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar
13: Kruidvat,
12: dansles, naar de
13: bowlingbaan. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De KNVB is begonnen aan de evaluatie van het WK, maar Ronald Koeman heeft zijn conclusie al getrokken. Het viel tegen en hij stopt als bondscoach. In Zeist hadden ze er al rekening mee gehouden, maar ze moeten wel haast maken met het vinden van een nieuwe bondscoach. In september wacht de Nations League al voor Oranje. Het aantal mensen dat zich zorgen maakt om hun baan is in een jaar tijd bijna verdubbeld naar 1 op de 5. Ze vrezen ook dat ze daarna geen nieuw werk meer kunnen vinden. Volgens de Telegraaf is het vooral een probleem in de horeca en bij winkelpersoneel. In de bouw, techniek en zorg liggen de banen juist voor het oprapen. De Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela actief waren gaan na 5 dagen weer terug naar huis. Het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen heeft geen zin meer, zegt een medewerker op Radio 1. Want de kans dat er nog mensen worden gevonden is heel klein. De ploeg zat er met 64 reddingswerkers en 8 honden. En tijdens de hittegolf vorige week hebben we 's avonds veel meer stroom gebruikt dan op een normale dag. Volgens aanbieder Essent komt dat vooral doordat koelkasten met warm weer harder moeten werken. Maar er zijn ook steeds meer airco's en die slurpen ook stroom. Overdag gebruikten veel mensen stroom van zonnepanelen die het net niet belasten. Het weer van Weer Online. Zondag met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een 30 minuten vertraging en de linkerrijstrook is dicht. Dan op de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt het Gouwe is een lading van een vrachtwagen afgevallen. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn over de N11 en de A4. En dit duurt naar verwachting tot 11 uur. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda, is bij Moordrecht een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.

0: over 8. Hallo, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra, Veenstra.
2: Had je trouwens meegekregen dat Sam Bettens een nieuwe versie heeft opgenomen van Not an Addict? Het heet nu Sam's Version en is meer country eigenlijk. Krijg je dit? Heel bijzondere ervaring in deze. Even een klein stukje horen, dat is wel mooi. Maar die stem blijft natuurlijk echt ongeveer na prachtig.

0: you don't want
1: to be. Heel anders en toch ook echt helemaal hetzelfde. Even kijken, vandaag een zonnige dag. Vooral in het binnenland heb je de hoogste temperaturen, 25 à 26 graden. In het noordoosten kan er vandaag een bui voorkomen, misschien niet inderdaad met onweer. Ja, aan zee blijft de temperatuur steken rond een graad of 22. Woensdagochtend, vanaf komende maandag, de Kink Album Top 1000. Daarna 4 weken lang Kink Zomerprogrammering. Dat betekent dat je zometeen, en bedoel ik over een minuutje of 4...

0: Met Dennis Dekkers.
1: Dennis met Michiel van Kingsbeke, goedemorgen.
0: Goedemorgen, hi.
1: Nog geen ervaring met de Zwarte Cross?
0: Nee, nog geen ervaring met de Zwarte Cross, maar wel met Rob Werchter en Pinkpop.
1: Ja, dan moet deze er ook bij. Twee tickets voor de donderdag van de Zwarte Cross, met onder andere With Temptation en The Vaccine zijn voor jou. Je gaat het meemaken.
0: Oh, helemaal geweldig, tof.

0: Op de donderdag van de Zwarte Cross, The Vaccines, If You Want Us. Ze waren ook op Pinkpop. En deed zanger Justin onder andere een heel toffe solo akoestische set op onze Secret Stage. De beelden ervan komen binnenkort op King.nl en ons YouTube-kanaal. Nu.
1: Bellen met Ellen.
0: Elke woensdagochtend, maar ik zei het wel, het is voorlopig even de laatste, want vanaf komende maandag, 2 weken lang de Kink Album Top 1000. Dan vervallen alle vaste dingen. En daarna hebben we een paar weken lang Kink Zomerprogrammering. Dus het is. Kijk, laten we sowieso wel afspreken, Ellen. Als er in de tussentijd iets is wat je zegt. Dit moet even nu gedeeld worden. Of ik heb nu spoedverzoek voor iets om een wens uit te laten komen. Dan natuurlijk altijd. Maar het wekelijkse bellen met Ellen is na vandaag even een paar weken met vakantie. Goedemorgen, Ellen.
2: Goedemorgen. Ja, sorry, ik hang nog in dat jij net zei YouTube.
0: YouTube. Ja, YouTube. Ik heb ooit om een fikje gekregen dat YouTube, dat het nergens op slaat. Want het is een Amerikaans ding. YouTube.
2: Moet je even kijken op YouTube.
0: Ja, zijn we Twentse roots,
2: hè? Hoe laat is het dan op YouTube? Hoe laat komt het dan?
0: Ben we nou belachelijk aan het maken, mevrouw Gerritsen? Wat is dit nou? jongen.
2: Ja, en als we dan 4 weken lang niet bellen, dan kunnen we misschien dingen gaan doen op YouTube.
0: Nou, ik vind het prima hoor. En je kunt me altijd gewoon blijven beledigen in de app. Dat mag ook altijd.
2: Met liefde, schat.
0: Ja, dat weet ik toch.
2: Oké, ja. Nou, maar ik krijg een soort kortsluiting. Want jij weet, want je bent ook met Pinkpop natuurlijk met ons mee geweest. Dat hebben we ook heel veel. Ja, je bent niet met ons mee geweest.
0: Nou, veel bij jullie wezen kijken, dat wel. Ja.
2: Maar je was heel fijn, heel veel bij ons. Ook om met onze begunstigden te praten. En ja, dat was bijzonder.
0: Zeker, het was een heel mooi weekend.
2: Absoluut. En je weet hoe ontzettend druk het nu is. En zeker deze zomer ook. En dat we nu, sinds ik jou heb gezien, ook alweer zoveel wensen uit hebben laten komen. Dat ik het nog niet eens allemaal heb kunnen delen. En dat gaan we de komende weken ook doen. En ik ga er gewoon zo eentje even uit pikken. Omdat van Anthony, want die heb jij ook ontmoet. Mm-hmm. Omdat we die gisteren pas gedeeld hebben. En verder alleen maar opnoemen wat we hebben gedaan. Kijk. En zelfs daar, ja, dat is gewoon.
0: Ja, dat is gewoon heel veel. Normaal. Ja, voor alle duidelijkheid, jij bent directeur van stichting No Gods, No Glory.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ik ben de ambassadeur van. Omdat ik het heel mooi vind wat jullie met jullie stichting doen. Jullie laten muzikale wensen uitkomen van mensen van alle leeftijden en alle muzikale plumage op muzikaal vlak. Dat zijn vaak ook veel wensen van. Ik zou nog heel graag een keer die en die artiest willen zien. En dit is gewoon een periode waarin heel veel artiesten rondtoeren, festivals, eigen shows. Dus. Ja, dat het nu druk is, dat is wel te begrijpen. Ja. Maar dus vertel Ellen, wat is er zo al gebeurd de afgelopen weken?
2: Nou ja, jij was afgelopen weekend op Concert at Sea. Maar daar hebben we ook 4 wensen uit laten komen. Van Anne, Noor, Kim en Roelie. Die ook nog een meet and greet had met La Fuente.
0: Kijk.
2: Sam is een jochie van 8. En ik zag dat jij het vanochtend al had gezien. En zei, mama is ziek. En dat is natuurlijk super verdrietig. En hij wilde heel graag een viool. Dus Niek, ja, dat zijn natuurlijk best prijzige instrumenten. Dus onze Niek is daar naartoe gegaan. En die heeft een hele mooie viool aan hem gegeven namens de stichting. En die is helemaal blij, want die kan hier elke dag muziek maken.
0: Ja, en jij had gezien inderdaad dat ik dat gezien, want het stond op Instagram, Stichting NGNG op Instagram. En ja, dat like ik dan, want ik vind dat mooi. Stichting NGNG.
2: Ja, nou, fijn. En we hebben nu bijna 15.000 volgers over Instagram gesproken. En dat we er een maand niet zijn. En nog één keer voor de mensen, voor de people in the back. Waarom maakt het uit om ons daar te volgen? Ja, nee, maar het is wel belangrijk.
0: Ja, zeker. Maar ik vind het mooi. Ik zie jou op dat podium ook staan schreeuwen. Voor de wandeltuin, voor de people in the back.
2: Hallo mensen, allemaal
0: ja,
2: achterin.
0: Ook u daar met het loensende oog op links.
2: Ja, ja. Allemaal YouTube, even een pauze zetten. Nee, even luisteren nou. Nou, sorry. Nee, waarom maakt het uit om ons daar te volgen? Het kost jou niks. Het helpt ons enorm, want hoe meer volgers we daar hebben, en het gaat niet om, ja, dan hebben we lekker veel volgers. Nee, wij worden dan interessanter voor bedrijven om ons ook eens om ons dingen bijvoorbeeld of gratis te geven, of ja, met korting te regelen. Ja,
0: maar als je een hotelovernachting vlakbij een concert waar een begunstigde gebruik van zou moeten maken omdat een thuisarts dan weer te pittig is. Als een hotel ziet, maar die hebben 15.000 volgers bij Instagram en ze noemen het op YouTube, dan is het eerder geneigd om te zeggen, hey, we helpen daar een handje bij.
2: Ja, maar dat is echt zo. Ja. Dus lief volgers, behalve iedereen die nu aan het rijden is, dan ga even naar een parkeerplaats. Alsjeblieft, volg ons op Instagram. Laten we afspreken dat we vandaag nog de 15.000 volgers aantikken.
0: Oh, dat vind ik een goed idee.
2: je moeder, je buurman, de bakker, I do not care. Even vragen, volgen. Super fijn, dankjewel. En verder met de wensen. Gisteravond, klopt dat wat ik zeg? Nee, eergisteren. Ja, we hebben Franco die naar Social Distortion is geweest. Zo. Dat is weer iets heel anders dan La Fuente.
0: Ja, stond niet op concert, dat zie je dit jaar.
2: Nee, misschien volgend jaar.
0: Ja, wat ik zal zeggen.
2: Ja. De bank zit dus, was verzet van vrijdag naar maandag vanwege de hitte. En Lois is een heel lief meisje die heel erg fan is. Samen met haar vader is geweest. Nou ja, daarover later meer. Maar dat was echt onbetaalbaar.
0: Ja.
2: Aankomende week hebben we 400 miljoen wensen bij Bruno Mars. Want die komt natuurlijk naar Nederland. En daar hebben we heel veel aanvragen voor gehad. Snap ik ook. Want het is natuurlijk uniek dat hij komt om zo'n grote show te geven. Maar we hebben ook wensen bij Down the Rabbit Hole, vanwege Florence and the Machine, Einaudi, de Amsterdamse Zomer, Herman van Veen, Breda Live. Donderdag gaat een moeder, zij heet Beb, studio in, om een nummer op te nemen voor haar kinderen. Kai gaat dat natuurlijk begeleiden met al zijn studioervaring. We hebben een wens bij Helene Fischer.
0: Gaat echt alle kanten op, hè?
2: We gaan naar de Zwarte Cross, naar de Weekend. Nou ja, heel erg veel. En ik zou er eentje uitkiezen om voor te lezen. Die is maar kort. En ik weet dat jij denkt, maar de tijd is op. I don't care, want je hoort me daar een maand niet. Dus je gaat maar even luisteren. Dat is de wens van Anthony. En ik zag dat die andere mensen ook heel erg raakten. En waarschijnlijk vanwege zijn ontzettend prachtige, open, blije hoofd. Je ziet hem bijna bovenaan bij de posts op Instagram staan, zijn foto. Hij schrijft het volgende. Mijn naam is Anthony. Ik ben 19 en woon in Deventer. Kerstavond 2024 werd ik gediagnosticeerd met hersenstamkanker. Toen ik erachter kwam dat een lang leven er voor mij niet in zat, besloot ik om zoveel mogelijk van de tijd die ik heb te genieten. Een van de grootste hoogtepunten van afgelopen jaar was Pinkpop met mijn beste vriendin Mila. Om deze reden leek het me geweldig om nog één keer te gaan. Ik ben dit jaar echter in een fysiek slechtere staat dan vorig jaar. Ik heb vaker rust nodig en moet in de drukke festivalomgeving mogelijk ook even de ogen dicht doen. No Gods No Glory bood mij hiervoor een goede oplossing. Ze hebben een cabin backstage om echt te slapen en toegang tot het tuinterras waar ik ook kan genieten van schaduw en rust. Aangezien ik het hele weekend wilde gaan en ik een goede nachtrust nodig heb, regelde NGNG ook nog een comfortabele hut met airco op de glamping, zodat ik echt kon herstellen van de drukke dagen op Pinkpop. Ik wist dat ik met deze ondersteuning samen met Mila een geweldige tijd kon hebben. Dankzij de hulp van team NGNG hebben Mila en ik nog een laatste keer echt kunnen genieten van Pinkpop. Mind you, hij is 19, hè?
0: Ja.
2: Ondanks de hitte hebben we het onwijs leuk gehad. Van de silent disco onveilig maken tot springen in de regen bij 21 Pilots. De steun en flexibiliteit van het team hebben echt het verschil gemaakt tussen een weekend vol tegenslagen en een geweldig en ontspannen weekend. Heel veel bedankt aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. En ik dacht, ik pik deze eruit zodat ik hoop dat mensen voelen waarom het uitmaakt wat we doen.
0: Ja, ja. Ja, ik voel hem direct weer. Ik hoop met mij velen. In ieder geval, Martin die volgt jullie nu op Insta, laat hij weten. En Helene gaat misschien zelfs speciaal jullie een Instagram-account aanmaken. Dus dat is een begin.
2: Oeh. Helene, dank je wel.
0: Ja, is te gek.
2: Kan ik praten.
0: Ja, Stichting NGNG op Instagram. Inderdaad, de komende weken is er dan geen update op de radio. Maar wij houden contact. Ik blijf jullie content natuurlijk ook delen en liken. En noem alles maar op Instagram. En ik hoop dat heel veel mensen dat ook doen en jullie gaan volgen. En nogmaals, als er in de tussentijd iets is, noodruftig, trek aan de bel. Want je hebt mijn nummer.
2: En YouTube.
0: En YouTube. Dankjewel, Ellen.

0: Sessions en Evolutions. 8:30. Dat betekent hoog tijd voor nieuws van 8:30. Komt er zo aan, net zoals Alice in Chains, Honey I'm Home en The Peppers.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
16: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor €6. En vergeet Jumbo satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en voordelige barbecue? Dat is de jaar van Jumbo.
17: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
18: 8:30. Kink. ANP Headlines.
19: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Ronald Koeman stopt als bondscoach en dat besluit wordt door de KNVB gerespecteerd. In Zeist hielden ze al rekening met een mogelijk vertrek. Koeman wordt wel zeer bedankt voor de inzet. De hittegolf van vorige week heeft voor een piek in het stroomverbruik gezorgd door loeiende koelkasten en airco's die aangingen. Volgens energieleverancier Essent werd in de avond zelfs 50% meer stroom verbruikt. En voor de Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela actief waren is weinig meer te doen, dus gaan ze na 5 dagen naar huis. Ze waren op zoek naar overlevenden van de aardbevingen, maar die zijn er nog amper. Het weer van Weer Online? Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag.
20: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan vanmorgen de meeste files door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Files die er verder uitspringen zijn de A2 Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg 1,5 uur vertraging. Dan naar de A4 Rotterdam richting Amsterdam, bij Zoetewoudendorp 40 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is bij knooppunt Schouwen vrachtwagen een lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En het duurt naar verwachting tot 11 uur. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht gebeurde eerder vanochtend een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 25 minuten extra reistijd.
18: King, dit is het.

Willem gaat vanavond naar het Stadspark in Groningen. Met daarbij alvast de aantekening zin in. Want Manfred Sanne speelt daar vanavond. En daarom hoor je zo meteen in Veen zijn verteld. Het verhaal achter een van de Manfred Sanne's classics. Naar Simple Plan en nu Alice in Chains. Dit is The Damn Bones bij Kink. Ja.

0: gebruiken.
1: Oh, dat is leuk. Dennis, die heeft nu ook Stichting No Guts No Glory gevolgd op Instagram. Hij zegt, er staan nu op 14,8k volgers. Die 15k moeten gelukken vandaag. Dat lijkt me toch wel. Want we begonnen met de oproep net om 7:15 was het 14,7k. Stichting NGNG, dat is Stichting NGNG op Instagram. Volg Stichting No Guts No Glory om hen weer te helpen hun mooie werk beter te verspreiden. Dan, vanavond zoals gezegd in het Stadspark in Groningen, Manfred & Sons.
2: Veenstra vertelt.
1: Ik weet niet of je een beetje bijbelvast bent, maar misschien ken je het verhaal van de Toren van Babel wel. Het ging over een volk dat de hoogste toren wilde bouwen, tot ver in de wolken, tot in de hemel. Nou, daar moest God een stokje voor steken, dus hij zorgde ervoor dat al die bouwlieden ineens allemaal een andere taal gingen spreken en elkaar niet meer konden verstaan, waardoor die bouw helemaal spaak liep. Dat zou het verhaal zijn geweest, de origin van waarom mensen over de hele wereld verschillende talen spreken. Dat is allemaal gebeurd bij de Toren van Babel. Maar dus als reden ervoor, de grondslag eraan, lag het feit dat die mensen groter dan groot wilden zijn. Misschien wel groter dan wat hun eigenlijk geoorloofd was. En dit Manfred & Sons nummer heet dan ook Babel en gaat daar een beetje over. Bent gebruikt het Bijbels verhaal als een metafoor voor de hedendaagse samenleving. Net zoals de mensen in het verhaal van Babel proberen de hemel te bereiken met hun toren, zo streeft onze moderne samenleving ook vaak naar grootsheid en succes zonder rekening te houden met de mogelijke gevolgen. Alles maar voor eigen gewin, alles maar voor succes, alles voor meer geld. Een constante ontevredenheid in de huidige samenleving die ons telkens weer verder jaagt naar hoogtes waar we misschien niet zouden moeten komen. Wat voor een impact heeft het op toekomstige generaties. Als wij telkens maar verder en meer willen en daarmee het klimaat naar de Filistijnen helpen, wat heeft jouw kind daaraan? En diens kind en de generaties daarna? De keuzes die we nu maken, hoe verleidelijk ook, hebben gevolg voor de generaties na ons. I cry Babel, Babel, look at me now. Then the walls of my town, they come crumbling down. Benadert nog een keer het thema van de ineenstorting van zelfgecreëerde constructies en ideologieën. Het nummer is een moment van realisatie en spijt. De illusies van grootsheid en onaantastbaarheid vallen weg. Net als de muren van de Toren van Babel.

0: kwam zojuist op de radio. Veenstra vertelt. Erik Kortom is zowaar een weekje op vakantie. Dat is echt zeldzaam. Maar gelukkig hebben we intern bij Kink nog een stoere, lang man met tatoeages. Wel een betere snor dan Erik. Eerlijk is eerlijk. Mick Hummel zometeen 3 uur lang op je radio. Hij begint met de Kink 90s break. 3 tracks uit de jaren 90. Welke? Ze zitten verstopt in deze zin. Met een hapje sloeg hij de pagina mijn kant op. Met een hapje sloeg hij de pagina mijn kant op. Die 3 tracks. Zo, bij Mick.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Waterontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Waterontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
18: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcast afleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
20: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Als het Nederlands elftal vanavond landt op Schiphol, zit de tweede periode van bondscoach Ronald Koeman bij Oranje erop. Hij besloot te stoppen omdat het WK teleurstellend verliep. Bij de KNVB respecteren ze de keus van Koeman, maar moeten ze wel opschieten om een nieuwe bondscoach te vinden. De Nations League begint al over 2 maanden. Het stroomverbruik is vorige week tijdens de hittegolf omhoog gevlogen. In de avond werd er 50% meer verbruikt, heeft Essent uitgerekend. En dat komt vooral door loeiende airco's. Hoe het stroomverbruik overdag was, is lastiger te berekenen. Mensen met zonnepanelen zorgen dan voor hun eigen elektriciteit. Het noodfonds voor mensen die moeite hebben om hun energierekening te betalen wordt niet uitgebreid. De Kamer wilde dat meer mensen een beroep konden doen op de regeling, maar daar voelt minister Hans Velbrief niet voor. Dan moet je geld over meer mensen verdelen, waardoor de allerarmsten minder krijgen, is zijn redenatie. En de kans om in Venezuela nog mensen levend te vinden onder het puin is heel klein. En daarom gaat het Nederlandse zoekteam weer naar huis. Morgen vertrekken ze uit het rampgebied. Ze worden dan eerst gecheckt door een arts en kunnen met een psycholoog praten voor ze op het vliegtuig stappen. Zondagochtend landen ze in Eindhoven. Het weer van Weer Online. Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag.
22: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij Waardenburg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Nieuw-Vennep een uur oponthoud door de wegwerkzaamheden op de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de A12 Utrecht richting Den Haag is een vrachtwagen bij knooppunt Gouwen zijn lading verloren. Hierdoor heb je 50 minuten vertraging. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt waarschijnlijk tot 11 uur.
18: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel. Kink. Kink. Kink. 90s Break.
23: Cryptische aanwijzing net bij Michiel gehoord.
0: Voor de King 90s Break, het blokje van drie tracks wat je elke dag na 9 hoort. Met fijne muziek uit de muzikale jaren 90. Aanwijzing was: met een hapje sloeg hij de pagina mijn kant op. En er zijn toch wel een paar mensen die dat deels goed hadden. Maar eigenlijk helemaal niemand die het helemaal goed had. Met een hapje sloeg hij de pagina mijn kant op. Nou, dat hapje, dat zijn de Scooby Snacks. Die hoor je zo meteen. De pagina is Turn the Page van Metallica, die je zo meteen hoort. En we beginnen de King 90s Break met mijn kant op. Are you gonna go my way? Dit is Lenny Kravitz bij Kink.

van Loving Criminals. Daarvoor in de King 90s Break ook nog Turn the Page van Metallica en Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way. Morgenochtend 9 uur een nieuwe King 90s Break, zoals je die elke dag hoort. Een vast blokje nostalgie op de ochtend van King. Ik denk dat het inmiddels bij iedereen toch wel een beetje afgekoeld is naar die hittegolf. We hebben nu al een paar dagen de ramen tegen elkaar open. Dus ik neem aan dat het nu geen kwaad meer kan om zometeen even 3 minuten op en neer te springen. Op de muziek van de Fratellis. Ja toch? Naar Jack White en zijn nieuwste Dollar Bill.

0: Het gaat in dit geval niet over de chocoladereef, maar over het ruimte-ding. Dat dat maar even duidelijk is. The Church and Under the Milky Way hoorde je bij King Alternative Rock Radio. Met straks muziek van Blur, ook Higby en Coldplay ga je horen. En let deze week even goed op tijdens de ochtendshow.
1: King. Gitaarliefhebbers, start your engines. Want deze week stuurt Michiel Veenstra je tijdens de Kingstart naar de Zwarte Cross. Zet je schrap, want de King Prijzigheid heeft tickets in de bek voor de donderdag van het festival. Met onder andere Within Temptation en The Vaccines. Maar ook voor de Zwarte Cross Vrijdag met Dropkick Murphys. Dus vroom vroom, hou de kink app gereed en win deze week kaarten voor de Zwarte Cross.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet u hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Oh, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Renew.
13: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
17: Dit is een boodschap van Sieren.
18: Een maatschappij, dat ben jij.
19: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

Kijk, tegenwoordig heb je gewoon een entertainment scherm waar je films op kan kijken en series en ook muziek aan kan zetten en op kan internetten. Of je hebt je eigen tablet of telefoon bij waar je je mee vermaakt als je in een vliegtuig zit. Maar toen dit een hit was, Talk van Coldplay, toen zat ik in een vliegtuig. Ik weet niet eens meer precies waar naartoe, maar ik weet het nog wel precies. Toen had je nog van die armleuningen. En dan kreeg je een zakje oordopjes erbij en dan kon je met je oordopjes naar de armleuning luisteren. En daar was dan een soort van vliegtuigradiozender die dan muziek draaide. Alleen ik kwam er vrij snel achter dat het een bandje van een uur was. En op dat bandje stond ook Talk van Coldplay. Dus die heb ik in die lange vlucht best wel een paar keer voorbij horen komen. En tot op de dag van vandaag is dat nummer voor mij voor altijd daaraan verbonden. Talk van Coldplay hoorde je bij King Alternative Rock Radio. En dit is Iggy Pop, Lust for Life.

0: Frans Ferdinand hoor je bij King. In dit geval met This Fire. Zometeen na het ANP-nieuws van 10 uur... nog veel meer fijne alternative rock van Linkin Park, Blondie... en ook de nieuwste van Wodan Boys komt eraan.
1: King. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag Emco Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
15: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
19: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
0: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het RIVM heeft ontdekt dat in alle moedermelk PFAS zit. Dat is een verzamelnaam voor giftige stoffen. Meestal gaat het om kleine hoeveelheden, maar in 1 op de 5 gevallen zit het niveau boven de risicogrens. Kinderen worden er niet meteen ziek van, maar het RIVM houdt er wel rekening mee dat ze gezondheidsschade oplopen. Een groep boeren staat in Bergambacht bij Gouda klaar om met hun trekkers naar Den Haag te rijden. Ze willen protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen waar de Tweede Kamer vanmiddag over vergadert. De trekkers vertrekken over een half uur en willen alleen over binnenwegen rijden. Verkeer op snelwegen heeft dus geen last van ze. In Spanje zijn meer dan 1000 mensen overleden door de hittegolf vorige maand, zeggen de gezondheidsdiensten daar. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met diezelfde maand vorig jaar. De eerste helft van het jaar was in Spanje het warmste ooit gemeten. En Jaap Stam probeerde het al, maar NASA gaat het misschien echt doen. Een voetbal de ruimte inschieten. NASA gaat het doen als Amerika het WK voetbal wint. Dat gebeurde nog nooit eerder, dus de kans dat het gebeurt is heel klein. Het moet vooral een beetje motivatie zijn voor Team USA om te blijven presteren op het WK. Het weer van Weer Online. Veel zon, afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden vandaag.
19: King, Alternative Rock Radio, Nick Hummel.
0: Blondie en ook Wodan Boys hoor je zometeen naar Linkin Park. Dit is In The End.

0: Blindsided.
1: Ik zit hier nu in de studio van King, maar in dit pand is ook nog ergens een live bunker. Dat is die betonnen ruimte, die zie je wel eens voorbij komen. Ik zit daar bijvoorbeeld elke week op de socials op een kubus te vertellen wat de nieuwe liedjes zijn. Maar daar spelen ook vaak bandjes. En laatst was Wodan Boys daar, die hebben die bunker helemaal afgebroken. Als je wil zien hoe dat ging, de hele live sessie check je in de King app en op kink.nl/livebunker. En Biffy Clyro, Fountains of Wayne en Nirvana hoor je allemaal zometeen bij King na Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.

0: Nirvana, All Apologies. Ook een stemadvies voor de Kink Album Top 1000. Je kan nog deze hele week stemmen, hè, via kink.nl of in de Kink-app. Zometeen bijvoorbeeld muziek van Depeche Mode, van Villanelle en van Audioslave. En wat mij betreft mag je ook allemaal op die albums stemmen. Waar heb ik het over? Hierover.
1: Kink. Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt.
2: You're my own Patreon.
1: Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel A-merken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
13: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoerde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
13: Boeie.
14: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
13: Lekker hoor.
14: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
13: Zoé.
14: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
13: Yes.
14: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
13: Hamster.
15: Ja. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
16: gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
20: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

Singing deze week de Rush van Editors. En daarin zingt hij ook Surface Echo and Sound. En dat is dan ook weer de titel van het nieuwe album dat er aan moet gaan komen. Surface Echo and Sound. Editors zijn terug en het klinkt weer fijn. De Rush hoor. Kink Alternative Rock Radio met een classic van Thin Lizzy nu. Dit is The Boys Are Back in Town. Yeah.

0: Lizzy and the Boys Are Back in Town of Kink Alternative Rock Radio. Zometeen 7 minuten lang genieten van een meesterwerk van Oasis. Dan denk je dat je wel kan raden welke het gaat zijn. En ook muziek van Foo Fighters en Stereophonics. Hoi zo.
1: Kink. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: cadeaus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
1: Mm.
2: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het zat er al even aan te komen, maar we mogen definitief zelf geen vuurwerk meer afsteken met oud en nieuw. Er moesten eerst nog wat dingen worden geregeld voor het verbod kon ingaan, zoals een compensatie voor vuurwerkverkopers. Maar dat is nu gebeurd. Wie nog oud vuurwerk in huis heeft, kan het binnenkort gratis inleveren. Een grote groep boeren is met hun trekkers onderweg naar Den Haag, maar de stad heeft al laten weten dat ze niet welkom zijn. Protesteren mag, maar niet met trekkers en ander zwaar materieel, zegt Den Haag. De boeren willen protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen waar de Tweede Kamer vanmiddag over praat. Een voetbalfeest in Mexico-stad is fout afgelopen vannacht. Mexicaanse fans vierden de overwinning van Mexico tegen Ecuador op het WK. Meer dan 1 miljoen mensen gingen de straat op. In die drukte zijn zeker 2 mensen overleden. Ze raakten bekneld en zijn gestikt in de mensenmassa. En een van de leden van de groep Village People is overleden. Het is Victor Willis, die altijd als politieman of marineofficier verkleed was. Hij was niet alleen zanger, maar schreef ook mee aan hits als YMCA, Go West en In the Navy. Victor Willis was 74 en al een tijdje ernstig ziek. Het weer van Weer Online. Veel zon, afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
9: Het Foo Fighters en Stereophonics na 7 minuten genieten van Oasis Champagne Supernova.

Stereophonics en Dakota bij Kink Alternative Rock Radio. Waar je straks muziek krijgt van Churches en Robert Smith. Ook Bush ga je horen. En deze songtitel is voor sommigen echt al heel dichtbij. Nog een paar dagen. En voor anderen is het nog een paar dagen en een week, zeg maar. Maar uiteindelijk wordt het voor iedereen een keer zomervakantie. En kun je luidkeels deze titel meeblaren van Alice Cooper. En dat die dan ook voor jou klopt, zeg maar.

0: En Swallowed bij Kink Alternative Rock Radio. Zometeen weer tijd voor de Kink Album Top 1000 Classic. Een album wat in de spotlight staat. En deze keer wordt dat er eentje van Staind. Kom je zo meteen achter in de Kink Album Top 1000 Classic. En ook muziek van The Black Keys, Björk en 30 Seconds to Mars. Komt eraan.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
2: Slag, dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Oh, ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatsje.
20: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro en nog veel meer dagdeals.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: ontzettend veel hoge druk om te presteren met de plaat die er dan achteraan moest komen. Aaron Lewis, de frontman, die had dan ook zelfs last van paniekaanvallen. En sommige tracks op de plaat gaan daar ook over. Andere thema's zijn het confronteren van je negatieve aspecten, mentale uitdagingen, druk die je kan voelen vanuit de familie. Kwam al vaker voor bij Steen die thema's, maar op dit album staat het met een iets rustigere sound. En in eerste instantie wilden ze er een dubbel album van maken. De ene helft die zou dan dat album zijn zoals het nu uiteindelijk geworden is. En die tweede cd die had een volledige akoestische versie moeten zijn. Maar dat werd allemaal geschrapt, dat plan. Alleen de It's Been A While is dan wel op bepaalde edities als bonus track in een akoestische versie gekomen. Zometeen hoor je Outside. Eerst dus die, maar dan in de normale versie, niet akoestisch. It's Been A While van Steen.
1: Kink Album Top 1000 Classic.

Stained Up Kink en Outside. Nick Hummel. Daarvoor ook nog It's Been A While, allebei van het album Break The Cycle in de Kink Album Top 1000 Classic. Morgenochtend een nieuw album in de spotlight, dan wordt het The Suburbs van Arcade Fire, dus dat morgen. En van nu nieuwe muziek van een van de Kink Future Icons, Florence Road, Hanging Out To Dry. Kink.

0: Backing, Hanging Out to Dry. Ik spreek je morgenochtend 9 uur weer. Zometeen na 12 is hier Isabel Brinkman. En bij haar hoor je onder andere muziek van Florence and the Machine, van The Scene. En ik wil bij deze graag iedereen die emo is, of iedereen die iemand kent die emo is, even alert maken. Zometeen bij Isabel hoor je ons anthem.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
11: Boeie.
12: Alle hak, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
11: Zo hé.
12: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
11: Yes.
12: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De boeren die met hun tractor naar Den Haag rijden worden begeleid door de politie. Ze zijn het niet eens met het stikstofbeleid van het kabinet en daar wordt vandaag over gepraat in de Tweede Kamer. De tractoren uit de stoet zijn voor het protest welkom op een terrein bij het Malieveld. Andere landbouwvoertuigen mogen Den Haag niet in. Postpakketjes moeten voortaan verstuurd worden in verpakkingen die hergebruikt kunnen worden. 4 grote steden hebben het kabinet gevraagd om daar werk van te maken. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg zorgen kartonnen dozen waarin dat nu gebeurt namelijk voor overlast. Vuilcontainers zitten snel vol of het zwerft rond op straat. Oud-justitieminister Vert Grapperhaus zegt zich behoorlijk vergist te hebben in de corona-epidemie. Hij dacht dat het bij ons met een paar weken wel over zou zijn, zei hij bij de parlementaire enquêtecommissie. Waarschijnlijk omdat hij niet alle medische informatie begreep die hij onder ogen kreeg, gaf Grapperhaus toe. En bijna 2 miljoen mensen zijn gisternacht wakker gebleven om de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko te zien. Die begon om 3 uur in de nacht. Ondanks het onmogelijke tijdstip was het gisteren wel het best bekeken programma. De WK-wedstrijd tussen Noorwegen en Ivoorkust deed het ook goed en trok ruim 1 miljoen kijkers. Het weer van Weer Online. Veel zon afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag.
18: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
19: Overgang naar de dood.

0: Kink.
1: Hele goede woensdagmiddag, Isabel hier tot 3 uur op Kink. En nou zeg ik wel hele goede woensdagmiddag. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik hoop dat mijn middag beter gaat lopen dan mijn ochtend. Ik heb namelijk vanochtend iets aangereden. Ja, daar ben ik behoorlijk van de leg, mag ik wel zeggen. Een bril eend, die besloot ineens op het allerlaatste moment om over te steken. Ik kon niet meer remmen, want er zat allemaal verkeer achter me. Nou, ik kan je echt niet vertellen wat er dan door je heen gaat. Echt not funny, kan ik wel zeggen. Maar het is volgens mij vandaag vliegen eend aan dag. Want ik las in de krant ook dat er een eend, geloof ik, 100 kilometer vast had gezeten bij een grill van een auto. Dus ik wil even alle eenden waarschuwen. Kijk alsjeblieft uit je doppen. Zo, dat gezegd te hebben. Ik ga er wat moois van maken. Lekkere afleiding van fijne muziek. Bijvoorbeeld Muse, Uprising, The Stone Roses met Fool's Gold. En de allernieuwste van Weezer. We might all be strangers.

0: Exact een jaar geleden nam hij na 27 fantastische jaren afscheid van Pearl Jam. Drummer Matt Cameron. Je hoort hem zometeen met zijn beentje en Black ook Blame Brett van de Bee Gees. En Simple Minds onderweg.
1: Kink. Gitaarliefhebbers, start your engines. Want deze week stuurt Michiel Veenstra je tijdens de Kinkstart naar de Zwarte Cross. Zet je schrap, want de Kinkprijzigheid heeft tickets in de bek voor de donderdag van het festival. Met onder andere Within Temptation en The Vaccines. Maar ook voor de Zwarte Cross vrijdag met Dropkick Murphys. Dus vroom vroom, hou de Kink app gereed en win deze week kaarten voor de Zwarte Cross.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi,
9: je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

vertelde net dat mijn dag niet zo heel erg goed is begonnen vandaag. Ik heb namelijk vanochtend, voordat ik naar Kink reed, bij mij in de wijk een brilgeend aangereden. Het beest stak zomaar ineens over. Ik kon helemaal niks doen. Ja, op mijn rem stappen, maar dat hadden mensen achter mij niet zo heel erg fijn gevonden. Maar ik denk en ik hoop dat hij nog leeft. Want ik heb wel even mijn auto geparkeerd naar de hand en ben teruggelopen naar de berm. En daar zag ik helemaal niets. Dus ik hoop dat hij alleen maar een pijnlijk tikkie heeft gehad en nu weer vrolijk rondwandelt, rondvliegt met zijn vriendjes.

0: Zometeen dan heb ik onder andere de allernieuwste voor je van The Pretty Reckless. Die heet About You. Maar ook 3 tracks uit The Zeros back to back. En dat allemaal in het kader van The King Zeros Break.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu bij Welkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is. Soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
18: Muse is terug met de Wow Signal. De Wow Signal, het nieuwe album van Muse, met onder andere de hit Night Shift Superstar, is nu overal verkrijgbaar en te beluisteren op Spotify. De Wow Signal van Muse. Superstar!
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
21: Odido. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
22: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
21: Boeie.
22: Alle hak, tweede gratis.
21: Lekker hoor.
22: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
21: Zoé.
22: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
21: Yes.
22: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Hamster.
23: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
25: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Antwerpen staat een grote flat in brand. Er zijn meerdere doden en zwaar gewonden, maar hoeveel is niet bekend. Er wordt ook nog steeds gezocht naar slachtoffers. De brand zou zijn begonnen op de 8e verdieping. Volgens Belgische media wonen er meer dan 200 mensen in de flat. Vooral ouderen die slechter been zijn. Met Oud en Nieuw mag vuurwerk alleen nog maar professioneel worden afgestoken. Het vuurwerkverbod zat er al een tijdje aan te komen, maar het kabinet moest de vergoeding voor vuurwerkverkopers nog regelen. Nu dat is gebeurd, kan het vuurwerkverbod definitief ingaan. De vraag om het nog een jaar uit te stellen haalde het niet. Er komt een onderzoek naar twee Britse agenten die een jongen hadden gearresteerd nadat hij was neergestoken. De 18-jarige Henry Nowak vertelde de agenten dat hij gewond was, maar ze geloofden hem niet, waarna hij overleed. De zaak maakte veel los in Groot-Brittannië, omdat de dader een immigrant was die beweerde slachtoffer te zijn van racistisch geweld. En bij het EK voetbal van 2 jaar geleden in Duitsland zou gefraudeerd zijn met kaartjes. En daarom hebben rechercheurs een inval gedaan bij het hoofdkantoor van de Duitse Voetbalbond. Maar ook op andere plekken zijn invallen gedaan. De zaak draait om medewerkers van gemeenten die met korting EK-kaartjes kregen. Het weer van Weer Online. Veel zon, afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
1: Consequenties van je ziel verkopen. Heaven nor Hell. Volbeat. Kink.

klassieker van Bruce Springsteen, Born in the USA, naar gloednieuwe muziek. En wel van The Pretty Reckless About You, heet hij. En ze stonden natuurlijk afgelopen editie op Pinkpop. En Taylor Mumford, de zangeres van The Pretty Reckless, die schoof even aan bij ons in de Kinktuin voor een interview met mijn lieve collega Jim. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het zo grappig om te zien. Want zij is echt helemaal LA-style, weet je, van dat geblondeerde haar en hartstikke bruin. En toen kwam Jim Voorwald eraan. En die was alles behalve bruin. Dus dat contrast, dat was echt zo mooi om te zien. Maar de chemie tussen die twee, die was absoluut aanwezig. Heel leuk interview. Alles kan je terugkijken op de Kinksite. Dus ik kan zeggen, doe dat terwijl je luistert naar de nieuwe dus van The Pretty Reckless, About You.

0: Zometeen dan neem ik je mee naar de Zero's voor de King Zero's Break. 3 tracks uit die periode en ook een leuk weetje. In de Zero's deden we het massaal, alleen moesten we ons wel houden aan een maximum van 160. Dus in de Zero's moesten we het doen met een maximum van 160. En tegenwoordig kunnen we het doen met ruim 65.000. Sounds like gibberish. Ik ga je zo meteen vertellen waar ik het over heb. En dan dus ook die 3 tracks uit de Zero's in de King Zero's Break. King.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. King zet ze op een rij in de King Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
12: Even bollen. Iedereen moet het weten.
13: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
14: Vitepro met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
15: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4.000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Kink.

0: En niet zomaar een pauze. Een pauze in de Zero's voor de King Zero's Break. 3 tracks ga ik zo meteen draaien uit die zinderende Zero's. Maar ook nog even een leuk feitje uit die tijd. We deden het allemaal massaal in de Zero's. Er ging een wereld voor ons open toen sms in ons leven kwam. Short message service. Gewoon via je telefoon iemand berichtjes sturen. Alleen, we waren toen wel aan banden gelegd, want een sms sturen, sorry hoor, kon alleen maar met maximaal 160 tekens. Is trouwens nog steeds zo. Er zijn ook mensen die nog steeds gebruik maken van gewoon sms. Dus niet van de WhatsApp, want WhatsApp dat kwam pas in 2009. En daarmee kwam er ook een einde aan dat maximale van 160 tekens in een bericht. Met een WhatsApp-bericht kan je standaard 65.536 tekens sturen. En dat is dan inclusief spaties en emojis. Dat is dus wel even andere cookie dan die sms uit de Zero's met 160 tekens. Goed, de muziek. De King Zero's Break voor vandaag. Leuk om weer te horen. Ween uit 2005 met Gabrielle. Klapper doorbraak van Papa Roach uit 2000 met Last Resort. En we beginnen met een hele goeie, een feel-good ink van de Gorillaz, ook uit 2005. Geniet van de Zero's.
1: King. Zero's Break.

op mondharmonica. Alanis Morissette, Hand in My Pocket. Leuk dat je luistert naar Kink. Zometeen heb ik nieuwe muziek voor je van Violet Grohl en Van de Staat en ook van The Haunted Youth.

0: klant de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
10: Mooi van Ethos.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor €6. En vergeet Jumbo satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en voordelige barbecue? Dat is de jaap van Jumbo.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Den Haag is een noodbevel afgegeven om trekkers die naar de Tweede Kamer willen. Daar wordt vandaag gesproken over de stikstofplannen van het kabinet. Er mogen maar 20 trekkers de stad in naar een terrein vlakbij het Malieveld. Er zijn al 5 mensen aangehouden die toch probeerden Den Haag in te komen met een trekker. Bij een brand in een grote flat in Antwerpen zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten zwaar gewond, maar hoeveel is niet duidelijk. Er wordt nog gezocht naar bewoners, want het is niet bekend wie er allemaal thuis waren toen de brand uitbrak. Er wonen zeker 200 mensen in de Antwerpse flat. Bij het Maastadziekenhuis in Rotterdam blijft de spoedeisende hulp de rest van de dag dicht. Er is een ICT-storing. Die ontstond nadat het systeem voor noodstroom werd getest vannacht. Ook operaties en afspraken bij de polykliniek gaan niet door. Het is niet duidelijk of het Maastadziekenhuis morgen wel weer normaal open kan. En de brand die het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden platlegde ontstond door kortsluiting. Een kabel die stroom naar de bovenleiding moet brengen zat geknikt. ProRail dacht het maandag snel te repareren, maar dat gaat nog tot zaterdagavond duren. Tot die tijd rijden de treinen niet tussen Rotterdam en het zuiden. Het weer van Weer Online. Veel zon afgewisseld door bewolking. Later vandaag kan in het noordoosten een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
5: Je bent goed zoals je bent. The Middle. Jimmy Eat World.

0: is vandaag woensdag, voor het geval dat het je ontgaan is. En daarom een woensdag weetje met betrekking tot een plaat die ik zo meteen ga draaien. Namelijk Diamonds van de Boxer Rebellion. En dan niet een weetje zozeer over de plaat, maar wel over Diamonds. Ik heb ooit van een ex een diamanten ring gekregen. Die relatie is niet zo heel erg leuk afgelopen. En ik denk 2 jaar geleden kwam ik die ring tegen. Toen dacht ik, weet je wat? Ik ga hem verkopen, dan kan ik er wat leuks van doen. Maar ik kwam van de koude kermis thuis. Want tegenwoordig zijn diamanten eigenlijk helemaal niet meer zoveel waard. Tussen aanhalingstekens. En dat heeft ermee te maken dat je nu ook laboratoriumdiamanten hebt. Ja, dus die groeien niet in de natuur, maar gewoon in een laboratorium worden ze gemaakt. Ze zijn chemisch, fysiek en optisch 100% identiek aan een gedolven diamant. Maar het is niet een helemaal echte diamant. Dus ook de mensen die er verstand van hebben, die kunnen vaak niet onderscheiden met het blote oog, zelfs een ervaren juwelier niet, of het nou een chemische diamant is of een natuurlijke diamant. Dus daar branden ze hun vingers niet aan. Er werd tegen mij ook gezegd, van nou, daar gaan we je maar zoveel voor geven, want misschien is het wel een labdiamant. En die zijn 60% tot 85% goedkoper, omdat het productieproces korter en efficiënter is. Ja, volgens mij heb ik een echte diamant, maar ja, ik kan hem dus niet meer inruilen voor het volledige bedrag. Tegenwoordig vanwege de chemische diamanten. Dat dus, woensdag weet je. Met betrekking tot Diamonds, zometeen dus de Boxer Rebellion na de radiosong van R.E.M.
1: Hey, I can't find that on the radio. Yo, turn to that station.

0: alles wat je doet met hart en ziel. Heel goed advies van de Truc Nukex. Isabel, je tot 3 uur op Kink met hart en ziel. Ga ik zo meteen voor je draaien. Green Day, Stone en ook de Cranberries onderweg.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
2: Slag, dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
14: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Oh, ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4.000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Kink.

beste albums ooit gemaakt? Althans, volgens jou als je gaat stemmen via de Kink-site. Kink.nl/stem. En dan bepaal jij wat we dus gaan draaien in die week van 6 tot en met 17 juli op Kink. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En hoe meer stemmen, hoe meer afwisseling. En hoe betere inzage we hebben in wat we leuk vinden in de alternative rock. Dat dus. Ga stemmen. Nu, The Naked and Famous. Punching in a Dream.

0: wij zitten er weer op voor vandaag. Ik wens je heel veel plezier zometeen bij Stefan Koren. En ik hoop je morgen weer te spreken om 12 uur. Bye bye.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De meeste gemeenten krijgen het niet voor elkaar om een huis te vinden voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Want het kabinet had in het eerste halfjaar 24.000 statushouders een woning moeten krijgen. Maar het waren er maar 15.000, heeft het ANP uitgezocht. Daardoor blijven de asielzoekerscentra overvol. Den Haag probeert boeren tegen te houden die met de trekken naar de Tweede Kamer willen. Daar is vandaag een debat over de stikstofplannen van het kabinet die veel impact kunnen hebben op boeren. In Assen wordt ook actie gevoerd, na het staan bij het provinciehuis boeren die zich ook zorgen maken over hun toekomst. In Amsterdam is de afschaffing van de slavernij herdacht. We kennen dat ook wel als Kitty Kotti. De herdenking is in het Oosterpark. Burgemeester Halsema en premier Jette hielden toespraken. Jette gaf toe dat er nog te weinig wordt gedaan om het een beetje goed te maken met de nazaten van de slachtoffers. En nog een opmerkelijk land doet komend jaar mee aan het Eurovisie Songfestival. Het is Canada, dat onlangs lid is geworden van de Europese omroep EBU. Canada is het eerste nieuwe land in jaren. Sinds 2015 doet ook Australië al mee aan het Songfestival. Dat is volgend jaar in Bulgarije. Het weer dan van Weer Online. Vooral aan zee veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. In het noordoosten kan een buitje vallen. Het is 20 graden aan zee en maximaal 26 in het binnenland. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later weer meer zon bij maximaal 23 graden.
8: Kink. Alternative Rock Radio.
10: Goedemiddag, zometeen hoor je Nothing But Thieves na The Cure en Friday I'm In Love.
8: Kink.
11: Kink. Hoe is het? Ja, bij jou, schat.

een fijne Kitty Kotting. Het is een mooie dag om de afschaffing van de slavernij te vieren. En aan iedereen, en dat wil je altijd hebben, die dat dan bookgeneuzel vindt, check even een geschiedenisboek. Zo simpel is het. We gaan er een mooie middag van maken. Het weer werkt in elk geval perfect mee. En de muziek, die mag er ook zijn. Limp Bizkit, Take a Look Around, hoorde je op Kink. Mijn naam is Stefan. Zometeen ook Fontaine's DC. Eerst een nummer dat anderhalve week geleden nog over de Pinkpop-weide schallen, omdat Teddy Swims een hele aardige cover ervan speelde. Van Halen, dit is Jump.

0: don't know what love is.
1: Het is bijna 3:30.
2: Korenslag.
1: En het is bewezen dat je af en toe een pauze moet nemen en dat je dan productiever bent. Dus het is ook goed om vandaag even een pauze te nemen. En dan kun je, ik snap het is fantastisch weer, je kan een rondje gaan lopen. Maar dat is een beetje saai natuurlijk. Ja, het is veel leuker om er wat leuks bij te doen te hebben. En nou, wat voor leuks kun je erbij doen? Een spelletje bijvoorbeeld. En ik weet nog wel een leuk spelletje toevallig. Elke maandag tot en met donderdag dan spelen wij rond dit tijdstip Korenslag. De vraag die ik je stel is, herken jij wat het koor zingt? Met andere woorden, weet jij titel en artiest van dit?

0: zingt.
1: Titel en artiest, die heb ik van je nodig. Als je het weet, stuur een berichtje via de Kink-app, want een goed antwoord levert je punten op in het Korenslagklassement. En het goede antwoord, het origineel daarvan, dat hoor je over een minuutje of drie. Net als Supergrass zometeen en ook Sam Fender.
2: Kink.
0: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95. Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

vond hem ook zelf ook vrij lastig, hoor. Het is echt zo'n oh ja, dat je denkt, ja, ik ken hem wel, maar wat is ook alweer de artiest en wat is ook alweer de titel? Nou, dat ga ik je te vertellen. En als je het wist, dan lever je daar punten op in het Koorslagklassement. De artiest was Kings of Leon. En de titel is Radioactive. En die hoor je nu op Kink.

Een berichtje van medekinker Nathalie via de Kink-app. Die heeft voor een extra zakcentje meegedaan aan zo'n onderzoek waarbij je zo'n vragenlijst moet invullen met muziekfragmenten, vertelt ze. En ze heeft dus allemaal muziekfragmenten gehoord. En aan het einde, daar is ze een screenshot van gestuurd, kreeg ze de vraag: heb je nog opmerkingen, vragen over deze vragenlijst? Laat het hieronder weten. En Nathalie heeft ingevuld: wat een vreselijke muziek. Het was een kwelling. Er kwam wel geteld één nummer voorbij wat daadwerkelijk op Kink gedraaid wordt. Ik heb even navraag gedaan. Dat ene nummer was Sam Fender samen met Olivia Dean. Rain Me In. En de kwelling is voorbij, Nathalie. Ik draai namelijk alleen maar muziek die op Kink gedraaid wordt. Zometeen Rhythm Temptation en ook de Kink XL. Dat is de nieuwe van Editors. Hoor je na David Bowie. Gene

0: Inmiddels vind je in de Kink App het interview wat Jim Voorwald had met Tom Smith en Justin Lockie van Editors. Hij sprak ze op Pinkpop. En in dat gesprek imiteert Jim ook Tom Smith. Waar Tom Smith dus naast zit. Het is een heel grappig stuk. Ik heb daar smakelijk om gelachen. Kink App of Kink.nl als je het zelf wil zien. De nieuwe van Editors heet The Rush. Het is bijna 4:00.
1: ANP Nieuws.
0: Spoiler alert! Zometeen in het nieuws de laatste update over de flatbrand in Antwerpen. Daarna hoor je...

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
15: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De flat die in brand staat in Antwerpen is nu helemaal ontruimd. De bewoners zijn naar een andere plek gebracht en worden daar opgevangen door hulpverleners. Het vuur is intussen onder controle, maar het nablussen zou nog uren duren. Het Vlaamse parlement heeft een minuut stilte gehouden voor de 6 doden. In Den Haag is een groep boeren met hun trekkers naar de koekamp bij het Malieveld gegaan. Het zijn er ongeveer 20, meer mag niet van de gemeente. De boeren maken zich zorgen over hun toekomst door de nieuwe stikstofplannen van het kabinet die nu worden besproken in de Tweede Kamer. Het OM eist 6 jaar cel en tbs tegen de man die vorig jaar een vrouw van 76 doodstak in Den Dolder. Hij zat daar in de tbs-kliniek, maar mocht die dag buiten het terrein komen. Hij is verstandelijk beperkt en zat volgens justitie in een psychose. De verdachte bracht de vrouw met 17 messteken om het leven. En president Trump heeft alleen maar lovende woorden voor Victor Willis, de overleden zanger van The Village People. Hij was in de groep de stoere politieman. Trump noemt hem een geweldige man en elke keer als YMCA wordt gedraaid, denken we aan Victor, schrijft hij op True Social. Het weer dan, van weer online. Vooral aan zee, veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. In het noordoosten mogelijk een bui. Maxima van 20 graden aan zee tot 26 in het binnenland. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later weer meer zon en 20 tot 23 graden.
0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je een half uur vertraging tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk is de linkerrijstrook ook dicht. Op de A9 ook maar Amstelveen, bijna een uur extra tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. De twee linkerrijstroken zijn daar dicht door een ongeluk. En de andere kant op is daardoor de linkerrijstrook afgesloten. En dat levert tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer in de richting van Alkmaar drie kwartier vertraging op. A27 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging, dat komt door bergingswerk. En de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel ook 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij.
1: Kink Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
2: Zometeen hoor je Tame Impala na Blink 182 en All the Small Things. Kink.

0: happen. Dit is Kink. Zometeen hoor je ook de Last Dinner Party, ook Sweet. Eerst.
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: 1 juli, dat is de datum. Eentje die de boeken ingaat vanwege moedermelk. Daar blijkt namelijk PFAS in te zitten. Nou, wellicht toch maar eens tegen mijn moeder gaan zeggen dat we daarmee moeten stoppen. Nee. Maar er zit wel PFAS in moedermelk. En dat is op zijn minst vervelend, want het kan het immuunsysteem van baby's aantasten. Maar toch zeggen experts dat je beter wel moedermelk kan blijven geven aan je kind. Maar dat heeft juist ook weer heel veel voordelen voor datzelfde immuunsysteem. Verder is vandaag de dag dat Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. En het is 1 juli. Dus dat betekent dat er altijd een hele rit aan nieuwe wetten ingaat. Dus het minimumloon stijgt vandaag. Er komt een invoer van heffing van 3 euro op pakketten uit China. Maar het allerbelangrijkste en het allermooiste. Vanaf vandaag is het verboden om als bedrijf zonder toestemming mensen te bellen met een leuke aanbieding. Heerlijk! Nooit meer, hallo, heeft u misschien interesse in? Nee, heb ik niet. Ik heb geen interesse in. Het is wel onhandig voor de KNVB. Ja, die moeten mensen bellen met heeft u misschien interesse in de baan als bondscoach? Ja, als ze toestemming hebben, dan mogen ze wel bellen. Dat is natuurlijk wel het ding. Dus, weet je, in dat geval, beste KNVB, ik sta op dit moment in mijn WK-poeltje bovenaan. Dus blijkbaar doe ik iets goed en heb ik er verstand van. En je mag me bellen, maar dan wil ik ook een voetballersalaris. Ja, dus als je toevallig ergens mijn 06-nummer in een computer hebt staan. Mijn 06-nummer is tevens mijn salariseis. Dan mag je altijd bellen.
1: De King Middagjoke. Stefan Koren.
0: Dat geldt overigens niet alleen voor de KVB. Elk bedrijf dat me mijn 06-nummer in euro's wil bieden, mag altijd bellen. Het hoeft niet eens per se mijn 06-nummer te zijn. Alle 06-nummers zijn goed. Zometeen op King, de Last Dinner Party na Sweet. Dit is Beautiful Ones.

Jazz Dinner Party, een big dog. Ik had het net over het belverbod wat vandaag is ingegaan. Dat bedrijven je niet meer mogen bellen met... Heeft u misschien interesse in? Mag niet meer. Kan niet meer. Is verboden. En Victor die zegt... Ja, wat nou als ik de prijzigheid wil vangen? Moet ik dan toestemming appen dat het mag? Ik denk het wel, Victor. Ik weet het niet. Ik ben geen jurist. Nee, ik ga ervan uit dat je daar eigenlijk al toestemming voor hebt gegeven... als je akkoord gaat met de voorwaarden. Maar dat weet ik niet zeker. Ik zal het even naar de technische dienst gooien. Deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Hè? Morgenochtend weer in de Kinkstart bij Michiel. Nu Tom Petty op Kink. A Face in the Crowd.

0: hard way.
1: Enter Shikari, find out the hard way.
2: Ben je eigenlijk al bezig met koffers inpakken? Kan, hè? Regio Noord begint aankomend weekend al met de zomervakantie. Dus wellicht hoor jij wel bij hetzelfde groepje als ik, namelijk vroeg beginnen met het idee dat je dan niets vergeet. En als je, stel jij zit bij dat groepje dat al bezig is met een koffer inpakken. Werkt dat dan voor jou? Ja, daar wil ik zo even op terugkomen. En je hoort ook Blur.

0: Kink.
1: Gitaarliefhebbers, start your engines. Want deze week stuurt Michiel Veenstra je tijdens de Kinkstart naar de Zwarte Cross. Zet je schrap, want de Kinkprijzigheid heeft tickets in de bek voor de donderdag van het festival. Met onder andere Within Temptation en The Vaccines, maar ook voor de Zwarte Cross vrijdag met Dropkick Murphys. Dus vroom vroom, hou de Kink app gereed en win deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Kink.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.

0: Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: Tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
6: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Oud-minister Vert Grapperhaus heeft spijt dat hij tegenstanders van het coronabeleid wappies noemde. Dat had ik niet moeten doen en daarom neem ik mijn woorden alsnog terug, zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie. Tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer is een schreeuwende vrouw van de publieke tribune verwijderd. De voorzitter waarschuwde dat bij een volgende verstoring de hele tribune wordt leeggemaakt. En het dodental van de brand in een flat in Antwerpen is naar beneden bijgesteld, van 6 naar 5. Binnen zouden geen slachtoffers meer zijn. De brand zou zijn ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Het weer dan, van Weer Online. Aan zee veel zon, landinwaarts ook stapelwolken en in het noordoosten misschien een buitje. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later meer zon en 20 tot 23 graden.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op dit moment vooral vertraging op de A9, ook maar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot heb je een uur vertraging. In beide richtingen zijn er 2 rijstroken dicht. Dat komt door een ongeluk en daarom heb je de andere kant op ook een uur extra nodig. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Ermelo en Elspeet doe je er 40 minuten langer over door een ongeluk.

hij zijn tas al klaar hebben staan? En zal hij dat wel zonder stress kunnen? Damon Albarn, frontman van onder andere Blur. Hij staat zaterdag namelijk met zijn andere band Gorillaz op Rock Werchter. Mocht je daar niet bij zijn, Jim Voorwald en ikzelf nemen je vanaf morgen via de radio helemaal mee naar dat festival met een weekendlang fijne sfeer. Hopelijk heel veel vette optredens. Je zult alleen nog zelf eventjes moeten zorgen voor overpriced bier en lauwe frieten. Maar dan is het net alsof je er echt bij bent. Maar zal Damon Albarn zijn tas al hebben ingepakt? Zoals Corine die zegt het ook via de Kink App. Die is team op tijd beginnen inpakken. Als je de avond van tevoren gaat inpakken, zegt ze namelijk, dan vergeet je de helft. En Lennart die zegt, ik ben voor Werchter bezig. Het is één grote chaos. Nou, dat had ik ook. Ik heb gisteren mijn tas ingepakt. En nou zou je zeggen, Stefan, je bent 29. Dat tas inpakken, dat is inmiddels toch wel een soort van routineklus geworden. Je weet toch wel wat je mee moet nemen. Je bent geen kind van 13 meer. Maar elke keer weer, ik weet niet hoe het komt. Ik heb echt al vaak mijn tas in moeten pakken. Maar elke keer weer, dan kom je op de bestemming en dan blijkt dat je iets vergeten bent. De ene keer is het je tandpasta. De andere keer is het je powerbank, je zonnebrand, je oplader, je pyjamabroek. Elke keer één zo'n ding dat je denkt, hoe kan dat nou? Hoezo krijg je het steeds voor elkaar om één klein dingetje te vergeten? En dan vraag ik me toch af, zo'n Damon Albarn, zal die dat ook hebben? Of zal hij gewoon mensen in dienst hebben die zijn tas dan voor hem inpakken? Ja, dat zal wel. Of ligt het echt aan mij, ben ik de enige die dit heeft, dat ik gewoon heel slecht ben in mijn tas inpakken? Dat ik misschien een betere checklist moet hebben, of dat weet ik veel. Dat kan natuurlijk ook. You're the Blur of Kink, Coffee and TV. Nou, even kijken of ik dan dit wel goed heb ingepakt. The Clash, ja, die zit wel in mijn tas. Die hoor je zo meteen na Biffy Clyro en Biblical.

again. Ik had het er net over dat mijn tas voor Rock Werchter inmiddels klaar staat, maar dat ik bang ben dat ik iets vergeten ben. Omdat het eigenlijk altijd gebeurt. En zowel Sandra als Nathalie zegt, gebruik nou gewoon een checklistje. Gewoon een paklijst, dan kun je gewoon afvinken wat je allemaal hebt. Het stomme is, dat doe ik ook. En toch, het loopt eruit. Het loopt uit mijn tas. Ik ben altijd iets vergeten. Dus mochten we elkaar tegenkomen op Rock Werchter dit weekend, mocht je denken, nou, wat stinkt die jongen uit zijn mond? Leen me even wat tandpasta, want dat ben ik dan waarschijnlijk vergeten. Dit is Kink. Zometeen hoor je de Red Hot Chili Peppers na de Clash. Magnificent Seven.

0: Kink. Het is bijna 5 uur.
1: ANP Spoiler Alert.
0: Zometeen nog nieuws over de hittegolf. Dat ding vorige week, dat heeft namelijk voor een hoop toenames gezorgd. Hè? Sowieso een toename in temperatuur, dat heb je doorgehad. Ook een toename in ijsverkoop. Ik hoorde vanmorgen ook een toename in elektriciteitsverbruik door alle airco's. Maar er is nog een toename. Voornamelijk door jonge kinderen en ouderen. Wat het is, dat hoor je zo meteen. Daarna The Smiths. En ook Stone Temple Pilots.
2: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Voel me zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Oud-ministers Vert Grapperhaus en Hugo de Jonge noemden tegenstanders van het coronabeleid destijds wappies. Maar daar heeft Grapperhaus nu spijt van. Dat had ik niet moeten doen, want je moet mensen met een andere mening ook respecteren, zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hij nam zijn woorden terug. Tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer liepen de gemoederen op de tribune soms hoog op. Een vrouw begon te schreeuwen dat ze als duurzame boer kapot wordt gemaakt. Ze is verwijderd. De voorzitter waarschuwde dat bij een nieuwe verstoring het debat wordt geschorst en de hele tribune wordt leeggemaakt. Bij de brand in een flat in Antwerpen zijn niet 6, maar 5 mensen om het leven gekomen. Er was verwarring over het aantal doden, waardoor is niet duidelijk. De brand is intussen uit. Sommige bewoners moeten er rekening mee houden dat ze voorlopig niet terug kunnen. Er wordt opvang voor ze geregeld of ze gaan naar familie. En tijdens de hittegolf vorige week zijn veel mensen naar de huisarts gegaan. Het waren er volgens onderzoekers 2 keer zoveel als normaal. Vooral jonge kinderen en ouderen hadden klachten door de extreme warmte. Ze waren bijvoorbeeld uitgedroogd, uitgeput en duizelig of hadden hoofdpijn. Het weer dan van Weer Online. Aan zee veel zon, landinwaarts ook stapelwolken en in het noordoosten kans op een bui. Morgen is bewolkt met wat regen, later meer zon en 20 tot 23 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland en het midden van het land. En ja, op deze weg heb je nu de meeste vertraging. Het loopt vooral vast op de A9, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 richting Amsterdam, want dan moet je ook geduld hebben. Tussen Den Haag-Zuid en Nieuw-Vennep is het oponthoud 3 kwartier. Dat komt door het feit dat veel mensen moeten omrijden, omdat de A44 richting Amsterdam nog steeds dicht is door werkzaamheden. Dan de A4 richting Rotterdam, tussen Knoop het Hoffliet en Rijswijk, een half uur vertraging door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. Dan de A9 naar Alkmaar, tussen knooppunt Velzen en knooppunt Kooimeer, een uur vertraging. En de andere kant op, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot, ook een uur extra. In beide richtingen zijn er 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle, tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet, 3 kwartier extra. Door een ongeluk rijdt het langzaam over 9 kilometer, maar de weg is weer vrij.
7: Ach, tuurlijk. Weer een typische woensdagavondspits.
10: Heepst, die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
21: Sociale angst is eigenlijk dat je complottheorieën over jezelf verzint.
22: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
23: Zometeen Aida Smith na Stone Temple Pilots' Interstate Love Song.

nog 2 dagen om mee te bepalen hoe de komende 2 weken op Kink gaan klinken. Maandag dan hoor je namelijk de Kink Album Top 1000. 2 weken lang de beste albums ooit gemaakt. Dit album, The Queen Is Dead van de Smiths, waar There's a Light That Never Goes Out op staat, stond vorig jaar op 40. Moet hij hoger, moet hij lager, moet hij op dezelfde plek? Kink.nl/stem. Je hebt nog tot vrijdag om mee te bepalen. En maandag dus, dan begint de Kink Album Top 1000. 2 weken lang de beste albums ooit gemaakt. Zometeen, 3 Doors Down op Kink. Eerst The Warning. Dit is Ritual.

0: Three Doors Down en Kryptonite. Sorry, ik moet nog heel even een seintje geven. Wacht. Ja, hallo? Ja, met Stefan spreek je. Ja, we kunnen beginnen. Dus stuur de eerstvolgende maar door.
1: Kink. Traumaverwerking.
0: Dankjewel, hè. Ja, en die eerstvolgende, dat kan jij zijn. Want heb je ooit een concert gemist? Dan ken je namelijk het gevoel van een muzikaal trauma. Ik zou je voor de zekerheid een voorbeeld geven. Medekinker Rob, die had dat voor kort ook. Namelijk, ik sprak hem gisteren over Year on Air. Een paar jaar terug, daar was hij. Hij ging alleen iets eerder weg, omdat een vriend van hem 30 werd. En er stond toch niet per se iets op de line-up waarvan hij dacht, daar moet ik bij zijn. Dus hij iets eerder weg. Maar toen had hij al pech, want het blokkenschema werd iets veranderd. Waardoor hij heideroosjes moest missen. Alleen werd het nog vervelender.
2: Ik met mijn goed gedrag naar huis wilde rijden. En dan was mijn koppeling naar de kloten. En toen heb ik dus een heideroosje gemist. En een paar aan de auto.
0: Dus dan mis je de heideroosjes en dan kost je dat ook nog een paar duizend euro aan autoschade. Als troost hebben we hem een dosis heideroosjes toegediend gisteren. Dus heb jij ook zoiets meegemaakt? Mag ook goedkoper. Laat het dan weten. Hè. Stuur een berichtje via de Kink app. Dan help ik je zo meteen naar White Lies. Eerst Thelonious Monster. Body and Soul.

0: is natuurlijk een fantastisch liedje, deze White Lies, Time to Give.
1: Alleen op het einde mis ik nog een modulatie. Had het nog perfecter gemaakt.
0: Je hoort hem op Kink. Claire, die dacht het komt vast nog wel. Maar dat liep eventjes wat anders. Ik vind het echt een heel zuur verhaal. Je hoort zo meteen wat Claire heeft meegemaakt. Na de

0: Garbage zometeen.
1: Kink.
2: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue alarm?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 €. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Half zes. Kink. ANP Headlines.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Premier Jette vindt dat de overheidsinstanties voortaan de vlag moeten hijsen op 1 juli... zodat iedereen aan de afschaffing van de slavernij zal denken. Dat zei hij in Amsterdam, waar Kitty Kotti werd herdacht. Oud-minister Grapperhaus heeft er spijt van dat hij tijdens de coronapandemie... tegenstanders van het kabinetsbeleid wappies noemde. Dat had ik niet moeten doen, zei hij voor de parlementaire enquêtecommissie. En hij neemt zijn woorden terug. En aan de Tour de France doen dit jaar veel meer Nederlandse wielrenners mee... dan in de afgelopen jaren. Het zijn er 17. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Spanje. Het weer dan, van Weer Online. Aan zee veel zon, landinwaarts ook stapelwolken... en in het noordoosten kans op een bui. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later meer zon en 20 tot 23 graden.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 700 kilometer file nu. Vooral in de Randstad en in het midden van het land heb je veel vertraging. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk... doe je 3 kwartier langer over door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem ben je 35 minuten langer onderweg... tussen Os-Oost en Ravenstein. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook afgesloten.
1: Kink.

0: Roadhouse Boys of Kink, Blindsided. Muzikale trauma's, het missen van concerten, het is vervelend.
1: Kink, kink, traumaverwerking.
0: Maar we gaan je er vanaf helpen. Stel jezelf voor, wie ben je?
2: Ik ben Claire.
3: Hallo Claire.
2: Hallo.
0: Jij noemt het jaar 2020.
2: Klopt.
0: Ja, dan gaan bij mij meteen alle alarmbellen af.
2: Ja, dat klopt. Dat was de coronacrisis.
0: Ja, vertel, hoe zat de vork in de steel?
2: Mijn beste vriendin is haar ouders verloren. En die waren ontzettend fan van de Golden Earring. En ze kwamen hier in Soest optreden in het Openluchttheater. En daar hadden wij kaartjes voor en daar waren wij heel blij. Maar toen ging dat niet door. Vanwege de overduidelijke crisis op dat moment.
0: Maar jullie zouden gaan als een soort eerbetoon aan haar ouders dan?
2: Ja, zeker, ja.
0: Maar toen ging het dus niet door, en toen?
2: Toen ging het niet door, en toen kwam natuurlijk het vreselijke nieuws. Hielden ze soort van op met echt te bestaan zoals ze dat altijd deden. Dus dat was echt een gemiste kans.
0: Ja, dat snap ik. Maar vooral ook omdat het dan als eerbetoon naar haar ouders is. Hebben jullie het nog op een andere manier opgelost?
2: We hebben heel hard geprobeerd om naar One Last Night te gaan. Maar dat was onmogelijk om kaartjes voor te krijgen.
0: Ja, die waren binnen seconden uitverkocht, ja.
2: Ja, klopt. Dus dat eigenlijk, ja.
0: Ja,
2: het is een beetje onopgelost gebleven.
0: Nou, dan hoop ik dat ik het een heel klein beetje kan oplossen voor jullie. Want ik wil graag Golden Earring voor jullie draaien.
2: Ja, dat zou ik hartstikke leuk vinden.
0: En ga ik dat doen, Claire.
2: Dankjewel.
1: Kink. Traumaverwerking.

0: Midnight Arctic Monkeys. Heb jij al een beetje dezelfde hype als ik, Jim?
1: Nou, ik ben gek genoeg altijd een beetje gespannen voor festivals.
0: Ja, maar dat snap ik. Maar het is ook jouw eerste keer ook weg, toch?
1: Dat ook, ja, ja, ja.
0: Maar heb je er een klein beetje zin in?
1: Ja, nee, natuurlijk heb ik er zin in.
2: Kingster. Kingster.
1: Live muziek. Heel veel toffe bands. Wat een line-up. Mm-hmm. Dan heb ik jou daar. En daar dan ook. Misschien ben ik daar meer nerveus voor dan anything else. Dat we daar ook uitzendingen gaan maken. Dus dan denk ik altijd, oké, gaat dat wel goed? Heb ik eigenlijk wel wat... Nou ja, je hebt altijd wel wat te vertellen, maar...
0: Er gebeurt genoeg, hoor.
1: Ja, maar kom ik eruit? Nu al niet. Dus, nou ja, ik weet niet. Het is gewoon een soort van gekke spanning, heb ik.
0: We gaan er gewoon een heel leuk weekend van maken.
1: Ja, dat wel.
0: En je kan mee, hè. Morgen vanaf 3:00 zenden we uit vanaf Rock Werchter. En ja, dan elke dag van 3 tot 9 sowieso. Ja, en als we dingen sowieso live kunnen uitzenden, dan hoor je dat ook allemaal nog van ons. En dan,
1: ja, als we ergens een groen lichtje krijgen in onze WhatsApp... Dan
0: gaan we meteen alles live uitzenden.
1: Ja, hup, schuif open en gaan.
0: Absoluut. Jim, je hoorde net Arctic Monkeys, Opening Night. We spelen Kingster. Welke track is ouder? Dat liedje of de track waar jij zo meteen mee begint?

0: Elbow stond niet op Help 2.
1: Nee, dat klopt.
0: En Help 2 kwam dit jaar uit.
1: Ook dat is correct.
0: One Day Like This, welk jaar zal dat zijn geweest? 2007 gok ik maar even.
1: Oh, ik heb het niet eens opgezocht.
0: Oh. Maar Elbow is ouder in dit geval.
1: Elbow is zeker ouder. Dat klopt, zometeen Jim Voorwald. En hij is dus een beetje gespannen voor Rock Werchter. Dus wees er een beetje lief voor.
0: Het is een beetje spannend allemaal.
1: Ja. Ik spreek je morgen weer, dan vanaf de weide van Rock Werchter.
2: Plopper de plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging 3 voor 10 euro en nog veel meer dagdeals.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 2.

0: Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
3: 6:00. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Als het aan premier Jette ligt, hijsen alle overheidsgebouwen voortaan op 1 juli de vlag ter ere van Kitty Kotti. Dat is de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Met de vlag erbij wordt het een echte viering, zei Jette in het Amsterdamse Oosterpark bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden. De rechter heeft het voorarrest verlengd van het meisje van 15 dat haar ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad. Ze zit nog zeker 3 maanden vast. De ouders werden zo'n 2 weken geleden doodgevonden in hun huis. Het meisje werd vrijwel meteen opgepakt. Ze wordt verdacht van dubbele moord. Goed nieuws voor Limburgers die het niet zo breed hebben, want de proef met een gratis bibliotheekpas wordt uitgebreid. Je kunt hem nu in alle Limburgse steden krijgen. De provincie hoopt dat meer mensen nu gaan lezen. Sommige mensen komen automatisch in aanmerking voor de pas, maar je kunt hem ook aanvragen. En aan de Tour de France doen dit jaar 17 Nederlanders mee, het hoogste aantal in jaren. Vorig jaar waren het er maar 13. Opmerkelijk gezien start de Nederlandse ploeg Visma Leasebike juist zonder Nederlanders. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in de Spaanse stad Barcelona. Het weer dan van Weer Online. Na het oplossen van de wolken volgt een zonnige avond. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart het weer op. En het wordt dan 20 tot 23 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio.
5: De eerste avond van juli beginnen we met een turbo boost. En dat doen we door in te voegen op de Kings Pitstrook. Maar ik heb van jou muzikale benzine nodig. Met welke plaat krijg jij extra energie? Geef die door via de Kink app, hoor je hem zometeen. Na Elbow en One Day Like This.

0: Herman Brood en his Wild Romance. I love you like I love myself. Ach, wat romantisch met jezelf dan.
1: Kink Spitstrook.
0: Het is ruim.

0: je spitsstrook verwijzen, de muzikale spitsstrook. Daar waar je van harte welkom bent, of je nou in de auto zit of op dit moment misschien wel op de fiets. Misschien ben je aan het wandelen met de hond. Misschien zit je nog op kantoor, hoe dan ook. Iedereen kan er lekker bij komen ritsen. Mits je wat muzikale benzine hebt. Want dat is het enige wat er nodig is op de King Spitsstrook. Een plaat waar je extra energie van krijgt. Of gewoonweg positieve vibes, zodat we de avond dus met een lekkere adrenaline stoot kunnen beginnen. Ik zie inderdaad al wat medekinkers ingevoegd. Vind ik ontzettend gezellig. Bjorn is er onder andere bij. Hallo Bjorn. Ik zwaai even naar je. Ik toeter ook meteen naar je. Tieneke is er ook bij. Olivier, hallo Olivier. Danny, hallo Danny. En Hans, die is ook ingevoegd op de King Spitsstrook. Hallo Hans. Die vraagt om Foo Fighters via de King App. Nou, dat is helemaal geen moeilijke opgave. Genoeg platen van de Foo Fighters die geschikt zijn voor de King Spitsstrook. Maar ik vind die window ook wel lekker. Helemaal als je daadwerkelijk op de King Spitsstrook rijdt met de auto. Lekker je raampje naar beneden. Hier is window.
1: King Spitsstrook.

Het belooft een eerste wilde avond te worden van Rock Werchter 2026. Want dan is deze ploeg erbij. Althans, de nog overgebleven leden van The Prodigy. Je hoorde ze juist, Firestarter. Op jouw Alternative Rock Radio. Welkom bij Kink. Ik ben Jim, dit is de avondshow. Ik vind het fantastisch dat je deze woensdagavond kiest voor Kink. Want ik mag weer heel veel fijne Alternative Rock platen aan je voorschotelen. Dat is iets wat me ontzettend blij maakt. Helemaal als ik dat dan mag doen vanaf een festival zoals Rock Werchter. En wat dus morgenavond en morgenmiddag al gaat gebeuren. Althans, dan is Stefan er morgenmiddag en dan ben ik er morgenavond. Ja, ik heb er wel zin in. Ik zei net tegen Stefan in de uitzending ook. Ik ben best wel gespannen altijd voor dit soort dingen. Ik weet niet wat het is. Als ik iets nieuws ga meemaken en dit wordt voor mij de eerste keer Rock Werchter, dan vind ik dat toch wel een beetje spannend. Ja, ik kan daar niks aan doen. Het is gewoon gekke zenuwen komen dan bij mij naar boven. Maar het wordt uiteindelijk hartstikke leuk. Ik bedoel, genoeg live muziek, genoeg mooie mensen daar. Dus wat dat betreft zit het helemaal goed. Elise, die laat ook van haar horen via de Kink app. Zegt, ik ben er ook bij. Wanneer is de Kink meetup? Ja, het is inmiddels een traditie geworden op Werchter dat medekinkers die er ook bij zijn, die komen dan even bij elkaar. Gewoon om elkaar even gedag te zeggen. En de medekinkers onder elkaar ook te ontmoeten. Hartstikke leuk. Dat gaan we dit jaar dus ook weer doen. De meetup op Rock Werchter is op zaterdag om 17:15. Vlakbij het Nestpodium. Daar waar ontzettend veel fijne bands. Ja, sowieso op elk podium op Rock Werchter staan er veel fijne bands. Maar zeker ook bij Nest. Ik weet dat zondag uit mijn hoofd staat Bleach 93 er bijvoorbeeld. Stel je gaat naar Werchter, zou ik die toch op mijn lijstje zetten om die een keer te checken. Want en als je dat nu niet doet, dan moet je dat in de toekomst sowieso doen. Maar het is echt een fenomeen is die band. Maar dat is dan mijn persoonlijke mening. De avondshow van Kink vanavond met onder andere de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. 7:50, dan hoor je die. Vandaag is dat de nieuwe track van Gurriers. Zo'n band met heel veel postpunk invloeden, of eigenlijk gewoon is het postpunk. Hebben onlangs een hele donkere track uitgebracht. Gewoon duister klinkend, zwaar. De nieuwe single is iets lichter, maar nog wel met alle postpunk gehaltes die je zou willen van een band zoals Gurriers. 7:50, dan hoor je dus de belangrijkste release van de dag. Ja, je zou het bijna vergeten. En tot die tijd natuurlijk ook de fijnste alternative rock, want daarvoor ben je hier. Daarom ben je bij Kink. Razorlight zometeen, America. Na Moses and the Firstborn, dit is Sad Supermarket Song.

0: Ach, Roy, wat ben je lief. Roy laat weten via de Kink app, als je Werchter spannend vindt, dan krijg je een biertje van me, Jim. Tot Werchter. Dat is echt nergens voor nodig, maar ik doe wel graag een biertje met je. Dat alweer wel. En ik zei net dat ik het... morgen begint Rock Werchter. Een fantastische line-up. Je hoort ook uitzendingen vanaf Rock Werchter. Onder andere door ondergetekende Jim hier en ook Stefan in de middag. Zo gaan we het hele weekend gaan we dat doorbrengen. En dat is, ik vind dat heel spannend. Het is een of andere konkel in mijn kop of zo, dat ik daar toch dan wel gespannen over ben. Iets van 2 weken geleden, bijna 1,5 week geleden, was er ook Pinkpop. Daar was ik van tevoren ook gespannen over en dat is helemaal goed gekomen. Dus ik denk ook, het wordt hartstikke leuk. Alleen, wat ik al zei, kronkel in mijn kop. Er zit nu nog spanning, dat overheerst nu nog of zo. Maar misschien is het ook wel gewoon gezonde spanning. Gewoon van, oh ja, heel veel toffe dingen gaan we doen. Dus vandaar. Anyway, maar ik doe dus graag een biertje met je, Roy. Geen enkel probleem. Als je me sowieso ergens tegenkomt, je weet me te herkennen in die massa, dan tik me vooral even op de schouder. Vind ik alleen maar leuk. En er is dus ook een Kink Meetup, zaterdag om 17:15. Alle details, die kan je ook nog vinden via de social media kanalen van Kink. En mocht je er niet bij zijn, dan maak je deze week in de ochtendshow wel kans op kaarten voor een ander tof festival. Kink. Gitaarliefhebbers, start your engines. Want deze week stuurt Michiel Veenstra je tijdens de Kinkstart naar de Zwarte Cross. Zet je schrap, want de Kink prijzigheid heeft tickets in de bek voor de donderdag van het festival. Met onder andere Within Temptation en The Vaccines. Maar ook voor de Zwarte Cross Vrijdag met Dropkick Murphys. Dus vroom vroom, hou de Kink app gereed en win deze week kaarten voor de Zwarte Cross.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1+1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
13: Kink.

Liep met Sinking Feeling hier op Kink. Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik vandaag ook een beetje een sinking feeling heb. Misschien weet je dit al. Ik ben Jim trouwens. Hallo, welkom bij de avondshow van Kink. En ik ben een groot fan van videogames. Ik kan daar echt uren en uren en uren, dagen, maanden, jaren kan ik daar aan kwijt zijn. Ik vind het echt fantastisch. Heel veel soorten type games. En wat ik ook leuk vind, een extra aspect van videogames, is ook het verzamelen ervan. Dus als ik een spel koop en deze is beschikbaar op een disc, in zo'n hoesje, dan koop ik het liefst die versie. Digitaal is tof dat het er is, het is allemaal snel, hartstikke leuk. Maar als er echt een fysieke editie is, dan haal ik die. Want dat vind ik leuk, kan ik op de plank zetten, van de plank afhalen, even naar kijken. Het heeft iets. Het is waarschijnlijk ook wat je hebt met vinyl, hè, met muziek. Tuurlijk, je kan het gewoon streamen en dat gaat allemaal veel sneller. En je kan het misschien ook downloaden. Dat is natuurlijk ook een optie op veel diensten. Maar toch, om iets fysieks in je hand te hebben, wetende dat hetgeen waar je van houdt, dat je dat in je hand, dat is te gek. Nou, was wel eerder het nieuws naar buiten gekomen dat Grand Theft Auto 6, wat ongetwijfeld een van de grootste entertainment releases ooit gaat worden. In november komt het spel uit. Dat gaat geen disc, geen schijfje krijgen. Maar als je dat spel koopt in een hoesje, dan krijg je alleen maar een code om de game te downloaden. Nou, dan gaat de magie er voor mij ook al een klein beetje vanaf. Dat niet alleen. Vandaag is het nieuws naar buiten gekomen dat PlayStation vanaf 1 januari 2028, dus we hebben nog even, maar vanaf dan worden er gewoon geen fysieke PlayStation games meer geproduceerd. Dus het maakt niet uit welke uitgever je bent. Het maakt niet uit. Maar gewoon, dan is het sloes. Dan is het klaar. En dat vind ik dan toch treurig. Want wat ik al zei, ik ben een verzamelaar. Ik hou ervan om al die games. Ik bedoel, daar waar ik woon, echt stapels en stapels. Een gigantische collectie heb ik aan videogame hoesjes met een disc erin. Fysieke videogames. Maar dat gaat dus gewoon stoppen. Er komt gewoon een rem aan. En aan de ene kant heb ik het idee van, Oké, is niks dan weer heilig? Of is het van, ik ben gewoon te oud? Jim, ga gewoon mee met de tijd, kom op. Weet je wel, gebruik ChatGPT om je emoties te verwerken en dan klaar ermee. Ik weet niet, ik zit wat dat betreft nog een beetje in een dubio. Misschien ontken ik het ook nu gewoon. Alhoewel het misschien ook een goed idee is om al die stapels aan hoesjes die ik heb, om die een keer open te maken en die spellen te spelen. Ik denk dat ik dan ook wel nog een paar jaar vooruit kan in ieder geval. Ja goed, toch. Wat ik al zei, het is net een beetje alsof muziekuitgevers ineens zouden zeggen, weet je wat? Vanaf 1 januari 2028 gaan we nooit meer vinyl maken. Nou, dat zou ook treurig zijn. Ja, zo voel ik me een beetje. Goed, King.

Blossoms en Charlemagne hier op Kink Alternative Rock Radio. Zometeen de nieuwe van The Rolling Stones. In The Stars hoor je na Nirvana. Dit is Lithium.

0: Rolling Stones in de Stars op Kink. Ja, ik vind het toch knap hoor. Alle nog overgebleven Rolling Stones zijn rond de 80. En dan nog steeds dit soort muziek maken. Volgende week dan komt het 25e album uit van de Rolling Stones. Daar staat In The Stars dus ook op. En ik heb begrepen dat Mick Jagger nog lang niet klaar is. Sterker nog, heeft in interviews al gezegd... ik heb het volgende album maar weer geschreven hoor. Dus het houdt niet op. En als ze dit soort dingen blijven maken... dan hoor je mij ook zeker niet klagen. Wie het trouwens ook nog steeds heeft... dat zijn de heren van Weezer. Nieuwe single komt er zo meteen aan. En ook muziek van Manic Street Preachers.
1: Kink. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
6: Goedemorgen.
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Er is een Nederlander opgepakt voor een moord in Duitsland. Het slachtoffer was een Italiaanse bodybuilder die 2 jaar geleden in Keulen werd doodgeschoten toen hij naar zijn auto liep. Hij zou banden hebben met een motorbende en er was mogelijk ruzie over geld. Duitsland wil dat ons land de verdachte uitlevert. De Belgische koning Filip en premier De Wever zijn zelf gaan kijken op de plek van de dodelijke brand in Antwerpen. De brand in het appartementengebouw kostte 5 mensen het leven. De koning en premier lieten zich bijpraten door de brandweer. De brand zou zijn ontstaan op de begane grond door een technisch probleem. 4 jaar geleden werd de Nord Stream pijpleiding opgeblazen tussen Rusland en Duitsland en daar is nu iemand voor aangeklaagd. Het is een man uit Oekraïne, meldde Duitse media. Hij staat in het najaar voor de rechter. Duitsland gebruikte de leiding om Russisch gas te importeren. En bondscoach Ronald Koeman maakte gisteravond bekend dat hij opstapt bij het Nederlands elftal. En aanvoerder Virgil van Dijk staat daarbij stil. Bedankt voor alles, trainer. Je hebt veel voor mij betekend, schrijft Virgil op Instagram. Koeman maakte zijn vertrek bekend na de verloren wedstrijd op het WK tegen Marokko. Het weer dan van Weer Online. Vanavond zonnig. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart dit weer op en het wordt dan 20 tot 23 graden. Kink.

prachtig 24 graden. Heerlijk, man. Een muzikaal terras dus, met vanavond een ode aan een Nederlandse band die ermee gaat stoppen. Queen's Pleasure kapt er namelijk mee. Eind dit jaar gaan ze nog een aantal shows doen en dan valt het doek voor deze fantastische band. Daarom deze week in de schijnwerpers als het gaat om de Kink Icon Essentials. Jij, ik en de medekinkers stellen de ultieme playlist samen als het gaat om Queen's Pleasure. We hebben al een aantal categorieën gehad. Vanavond gaat het om de track met de beste dan wel de mooiste teksten van Queen's Pleasure. En 8:10, zo voor iets meer dan een half uur. Dan hoor je de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Is vanavond van Couriers. Die hebben weer een banger van een track uitgebracht, althans dat vind ik. Maar ja, wat jij er dan van vindt, dat is natuurlijk geheel aan jou. En jouw feedback is dan ook van harte welkom. Meer nieuwe muziek, onder andere ook van Bungie, later deze avond. Ook de Beatles komen eraan. Ja, dat is dan geen nieuwe muziek, maar dat mag er natuurlijk ook gewoon wezen. Hè? Gewoon de classics van de alternative rock, die hoor je hier natuurlijk ook. Daarover gesproken, Eels nu, Mr. E's Beautiful Blues.

The Beatles en Revolution op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. En iedereen krijgt het wel eens te horen. Goh, wanneer ga je eens voor een eigen huis?

0: Caleb Followill, dat is de frontman van Kings of Leon. Die vraagt in een bepaald nummer: wait for me, wait for me. Nou, moeten we inderdaad nog een paar minuten doen. Zometeen hoor je namelijk Kings of Leon. In de tussentijd kan je wel naar king.nl/stem toe gaan. King.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
16: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

Gorillaz, Orange County, hier in de avondshow van Kink. Hallo, ik ben Jim. Ik vind het te gek dat je erbij bent. Want zometeen, dan kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws hoort. Want dan hoor je de belangrijkste release van de dag. Dat doen we onder de noemer de Daily Drop. Vandaag is die van deze Ierse band.

Brothers. Zo heet deze band. En het is iets wat echt helemaal fantastisch is als je van postpunk gitaar houdt. Onder andere met deze single hebben ze dit jaar al indruk gemaakt. Maar vandaag is er dus een nieuw nummer verschenen. Deze is ietsjes minder duister, nog wel heel erg postpunk. Ietsjes meer dansbaar, En dan ben ik eigenlijk heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Zometeen, de gloedje nieuwe single van Gurriers als Daily Drop. Na Guns N' Roses. Je moet nog even geduld hebben op de Daily Drop. Dit is Patience.

0: Star voor Gurriers. In september komt er een nieuw album uit, Nobody's Coming to Save You. Met al duizenden gitaren van die vorige single. Deze nieuwe single, die ze vandaag hebben uitgebracht, die klinkt net wat vrolijker, maar qua onderwerp is het wel zwaar. Het gaat namelijk over politici die aan de ene kant pleiten voor meer steun aan landen die steun kunnen gebruiken. Maar tegelijkertijd dan ook deeltjes sluiten om bijvoorbeeld wapens te financieren, waardoor er weer oorlogen gevoerd kunnen worden. Een soort van tegenstrijdigheid, waarbij je toch zou denken dat we uiteindelijk naar één bepaalde kant zouden moeten kantelen. Goed, de grijze lijnen die worden besproken in de nieuwe single van Gurriers. Dit is Party Lines. Daily Drop.
1: Daily Drop. The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

Wat is jouw feedback op deze track? Wil je dit vaker horen op Kink of niet? Wat voor partyline trek jij in dit geval? Laat het weten via de Kink-app. Ik hip-hop nu. Dit is Candy.

0: Daily Drop.
1: Daily Drop Feedback.
2: Deze nieuwe single heet Party Lines. Komt op een nieuwe album te staan van Gurriers. Dat album heet Nobody's Coming to Save You. Komt in september uit. En het is een album waar ik veel zin in heb. Al is het maar omdat dit post-punk geluid. Het is hard. Je krijgt in ieder geval mensen mee aan het dansen. En ik zie ook in de Kink-app dat dit wel heel erg goed bevalt. Gurriers was geweldig op Sneezer, dat zegt Mireille. En deze lekker rond.

vaker als het gaat om deze Daily Drop. En Kevin zegt, het is wel een lekker nummer. Mijn zoons Ian en Oliver vinden hem ook leuk. Nou, is goed. Ed, die is heel duidelijk, die zegt, hiervoor luister je nou naar Kink. En Raymond, die is ook enthousiast, die zegt, goh, Gurriers, heerlijk zeg, vaker draaien. Nou, dat komt aankomende week dan. Ik weet niet of ze in de Kink album top 1000 staan. Waarschijnlijk niet. Maar aankomende week dan gaat het naar mij. Goed, het komt helemaal goed. De feedback staat in ieder geval nog genoteerd. De nieuwe van Gurriers dus heet Party Lines. In de gaten houden. Al is het alleen maar omdat dit dus fantastisch is. Nobody's Coming to Save You vond ik trouwens ook al een top track. Ja, post-punk gitaren. Ook daarvoor luister je inderdaad naar Kink. Maar ook opnamen zoals, ik noem maar even een Jack White. De nieuwe single hoor je nu. Dit is Dollar Bill, Kink.

0: Het is een man met magische krachten. Jack White, nieuwe single Dollar Bill, hoorde je zojuist. Dan heb ik het niet alleen maar over zijn skills op de gitaar. Zelfs als hij gewoon in een videofilmpje zit, dan weet hij iets los te krijgen. De eerste avond van Pinkpop was 21 Pilots de headliner. Op een gegeven moment komt Jack White in beeld. En daarin zegt hij: I give 21 Pilots permission to play Seven Nation Army. En op het moment dat hij zijn mond dicht houdt in dat filmpje, gaat het me toch een partij regenen en stormen. Dat was een magisch moment. Want ja, als je dan zeg maar door de blubber heen gaat morsen, dan moet je dat op Seven Nation Army doen. Was helemaal te gek. En sowieso, deze nieuwe single vind ik ook heel erg dope. Of gewoon leuk. Ja, ik moet niet al te veel hippe woorden proberen te gebruiken. Welkom bij Kink in ieder geval. Jouw alternative rock radio met zometeen in de avondshow muziek van Green Day, van Honey I'm Home. En jij bepaalt een van de belangrijkste platen van Queen's Pleasure. Kink.
1: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus: AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo Vis Cuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Spectaculaire beelden op de Amerikaanse tv van twee mensen die bovenop het Empire State Building in New York stonden, op 440 meter hoogte. Ze werden live gefilmd en te zien was dat ze een spandoek uitrolden met een vredesboodschap. Ze zijn uiteindelijk uit zichzelf naar beneden gekomen, maar wel opgepakt. Tijdens corona hadden leden van het Outbreak Management Team niet zo vaak moeten aanschuiven in talkshows. Dat zei oud-OMT-voorzitter Jaap van Dissel voor de parlementaire enquêtecommissie. De leden zaten er vaak ook namens hun eigen beroepsvereniging. En dat was volgens Van Dissel voor de kijkers verwarrend. Amsterdam is tevreden over de aangescherpte maatregelen op Koningsdag. Maar het kan nog beter, zegt burgemeester Halsema. Zo waren er nog steeds te veel mensen die feest kwamen vieren en waren er klachten over illegale feesten en het gebrek aan toiletten. Dat zou kunnen worden opgelost met evenementterreinen. En op het toernooi van Wimbledon zijn alle Nederlanders nu uitgeschakeld. Jesper de Jonge was in de tweede ronde niet opgewassen tegen het Braziliaanse supertalent João Fonseca. En Botik van der Zandschulp liet zich verrassen door een Roemeen die op papier veel zwakker is. Tellen Griekspoor lag er al uit. Het weer dan van weer online. Vanavond helder. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart het weer op. En het wordt dan 20 tot 23 graden.
11: Kink.

0: Money I'm Home met Pretty hier in de avondshow van Kink. Hallo, wat leuk dat je erbij bent. Ik ben Jim en ik heb ook je hulp nodig met een belangrijk iets.
1: Kink Icon Essentials. Queen's Pleasure.
0: Namelijk met het uitkiezen van de crème de la crème. De belangrijkste tracks, de essentiële platen van Queen's Pleasure. Vorige week heeft deze Nederlandse band aangekondigd ermee te gaan stoppen. Ik ben er nog steeds een beetje verdrietig over. Nou, een beetje. Nee, ik ben er verdrietig over. Mag gewoon, dat mag je gewoon toegeven soms. Als iets gebeurt binnen de muziek, dat je dat dan raakt. Want ja, ik vind deze band echt helemaal fantastisch. Ze hebben 3 geweldige albums hebben ze uitgebracht. Tijd om daar dus het allerbeste van het allerbeste van uit te kiezen. Ik help je wel een klein beetje. Door jou elke avond een categorie te geven voor de Kink Icon Essentials. Nou, het is nu woensdag. Er zijn al 2 categorieën geweest en ik moet zeggen, tot nu toe al 2 fantastische platen uitgekozen hoor. De beste meezinger is Sitter. En de meest ondergewaardeerde nummer. Dat is deze Empty Occasion. Maar vanavond gaat het dus om een andere categorie. Vanavond gaat het om de plaat van Queen's Pleasure met de beste, dan wel de leukste of mooiste teksten. Wat zijn regels die je raken? Wat zijn lyrics van Queen's Pleasure die je bijblijven? Wat vind jij simpelweg het nummer waarvan je denkt, oh ja, die tekst die was gaaf van Queen's Pleasure. Ja, en voor de rest kan je het natuurlijk ook een goed nummer vinden. Hoeft echt niet het enige element te zijn waardoor je een nummer goed vindt of niet. Maar wat is volgens jou de plaat van Queen's Pleasure met de allerbeste teksten? Open de Kink app, stuur een bericht naar de studio. Hoor je hem zometeen in de Kink Icon Essentials van deze band. Die hoor je na Interpol, See You Out Loud zometeen. Na Blind Rain. Ik kijk even naar buiten vanuit de studio, kleine studioraampje. Inderdaad, no rain in Hilversum.

0: Kick you in de avondshow van Kink.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week kiezen jij en de medekinkers de crème de la crème. De belangrijkste tracks, de essentials van Queen's Pleasure. Bent uit Amsterdam. Vorige week aangekondigd dat ze ermee gaan stoppen. Aan het einde van het jaar doen ze nog een aantal shows om afscheid te nemen. Het is niet dat ze zeggen, ah ja, dag, dat was hem. Doei. Stoppen ermee, hè. Dag. Nee, ze doen dus nog een aantal shows. Ik vind het echt ontzettend jammer dat ze ermee stoppen, joh. Zeker dat laatste album, Stand Double, wat ze daarvoor ook... Ja, te gekke band. Heel veel te gekke dingen al gemaakt. Maar goed, het is hun keuze en daar moeten wij het maar mee doen. Anyway, daarom deze week dus de belangrijkste tracks op een rij gezet door jou. Je krijgt wel een helpende hand in de vorm van een categorie elke avond. De beste meezinger, de meest ondergewaardeerde nummer, die zijn al geweest. Vanavond gaat het om de plaat met de beste teksten van Queen's Pleasure. Fijn om te zien dat er ook verschillende nummers zijn ingestuurd. Rob die zegt bijvoorbeeld via de Kinkcap Eva. Het wel goed zeggen. Dat is het nummer met de beste teksten, uitroepteken. Thijs die zegt voor mij een van de meest aansprekende teksten van Queen's Pleasure, The Devil, van begin tot het einde. Er is een andere plaat, die is vaak ingestuurd. Onder andere Katrien gaf deze door via de Kinkcap. En ook Dennis die zegt zeker verdriet om Queen's Pleasure. Als ik een nummer om de lyrics moet kiezen, dan kies ik voor Panic from Dublin. En dat is ook de winnaar.
1: Kink Icon Essentials. Queen's Pleasure.

0: Wat een heerlijke plaat is dit van Editors. Ach, de rush. Nou, ik krijg er zeker wel een rush door. Hey, poe, poe, poe, poe, poe. Man, man, man. Heerlijk. Ach, net zo aanstekelijk als die vorige single. Call It In. Komen beide op de nieuwe platen staan van Editors. Ik heb Tom Smith en Justin van Editors... heb ik daar een aantal vragen over kunnen stellen op Pinkpop. Dat hele interview dat kan je vinden via kink.nl, dan wel de Kink-app. En dan zie je ook hoe ik Tom Smith een beetje soort van nadoe. Dat ik zijn nummers voor zijn neus zit te zingen. Ja, hij kon er wel om lachen gelukkig. Of althans, hij vond het ergens, wat ik een beetje uit ontmaakte... vond hij het ergens ook offline. Van, oh, iemand kent dit nummer al helemaal uit zijn kop. Wat helemaal niet zo moeilijk is met dit soort platen. Goed, dit is de avondshow van Kink. Hallo. Zometeen terug naar 1985 en ook muziek van Radiohead.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Muse is terug met The Wow Signal. The Wow Signal, het nieuwe album van Muse, met onder andere de hit Night Shift Superstar, is nu overal verkrijgbaar en te beluisteren op Spotify. The Wow Signal van Muse.
5: Superstar. Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus: AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle hak, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
5: Yes.
6: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.

zo. Nee, maar echt niet. Goed, aankomend weekend. Vanaf morgen al, dan hoor je Kink vanaf Rock Werchter. Ontzettend veel zin in dat festival. Wat een te gekke line-up. Aankomend weekend is er ook nog een ander festival gaande. Dat is Down the Rabbit Hole. Dan komen er vaak wel wat namen overeen op zo'n line-up. Want ja, hetzelfde weekend. Ik bedoel, als je dan toch een band bent die voor beide festivals wordt uitgenodigd, waarom dan niet gewoon naar beide gaan? Deze is dan net niet te vinden op Rock Werchter. Maar als je naar Down the Rabbit Hole gaat, je hebt daar tickets voor. Niet missen. Florence and the Machine, Queen of Peace, hoor je nu op Kink, Alternative Rock Radio.

Good enough in de avondshow op Kink. Ja, soms denk je dat als je een plaat hebt die ontzettend explosief is, dat dat echt totaal niet kan werken wanneer er slechts twee akoestische gitaren bij betrokken zijn en één stem. Nou ja, ik wil een beetje het tegendeel bewijzen, want The Haunted Youth heeft op zijn laatste album echt wel wat explosieve platen staan. Als in, het gebeurt ontzettend.

ontzettend veel in qua instrumenten. Qua instrumenten, synthesizers, gitaren, alles. Het is echt te gek. Maar ook in het klein is het echt wel ontzettend goed. Case in point, The Haunted Youth was hier een tijdje geleden in de King Live Bunker. En

Maakt dan de liedjes nog, nou ja, nog romantischer in bepaalde zinnen. Heel erg klein. Ja, het is echt helemaal te gek. Mocht je dit nog helemaal niet gehoord of gezien hebben, check het even via king.nl/livebunker of de Kink app. Want The Haunted Youth, ook akoestisch te gek, maar de studioversie mag er ook natuurlijk wezen. The Haunted Youth hoor je nu. Dit is Forget Me.

0: op Kink Alternative Rock Radio. En het is dan zomaar ineens 9 uur. Dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen dan ben ik er weer vanaf 6 uur. En dan vanaf het terrein van Rock Werchter. Ontzettend benieuwd naar hoe dat sowieso gaat om dit programma te maken vanaf die festivalvelden. Maar ja, dat moet helemaal goed gaan komen, joh. En anders draaien we gewoon heel veel alternative rockmuziek. Ja, ik bedoel, daar is ook helemaal niks mis mee. Maar morgen wel gewoon met de Daily Drop natuurlijk, de belangrijkste release van de dag. En ook met de laatste categorie van de Kink Icon Essentials voor Queen's Pleasure. Dan gaat het simpelweg om de beste track ooit gemaakt. Benieuwd wat daaruit gaat komen in ieder geval. En zo meteen na het ANP-nieuws van 9 uur. Want het is altijd Rock O'Clock hier op Kink. Je hoort hier altijd 24 uur per dag. Dus de beste alternative rockmuziek. Zometeen onder andere de nieuwe single van Florence Road. Linkin Park, Kula Shaken en R.E.M. Het houdt niet op met alle gezelligheid. Goed, ik spreek je morgen. Heb een hele mooie avond. Toedeloe.
1: Kink.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
11: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus, alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
11: Play.
12: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
11: Doei.
12: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
11: Yes.
12: En de leukste hamsters.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Tijdens de coronatijd hadden mondkapjes weinig effect. Daarom blijft oud-voorzitter van het Outbreak Management Team, Jaap van Dissel, erbij dat hij zich daartegen terecht had verzet. Tegen de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat uit Noors onderzoek bleek dat 100.000 mondkapjes maar 1 besmetting konden voorkomen. In Venezuela komt een periode van nationale rouw voor de slachtoffers van de aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president van Venezuela aangekondigd. De rouwperiode begint vannacht en duurt 7 dagen. Het officiële dodental van het natuurgeweld staat nu op zeker 1900. In New York zijn 2 mensen helemaal bovenop het Empire State Building geklommen. Ze rolden er een spandoek uit met een vredesboodschap, maar hadden nog een verrassing in petto. Op het antenneplatform op 440 meter hoogte ging een van hen op de knieën voor een huwelijksaanzoek. Eenmaal weer beneden werden ze opgepakt. En Engeland staat in de 8e finales van het WK voetbal, al was het tegen Congo wel met hangen en wurgen. Congo opende namelijk na 7 minuten al de score. En het duurde tot ver in de tweede helft voordat Engeland de achterstand met 2 doelpunten omboog. Ze werden allebei gemaakt door Harry Kane. Het weer dan van weer online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt dan 20 tot 23 graden.

0: gitaarliefhebbers, start your engines. Want deze week stuurt Michiel Veenstra je tijdens de Kingstart naar de Zwarte Cross. Zet je schrap, want de Kink Prijzigheid heeft tickets in de bek voor de donderdag van het festival. Met onder andere Within Temptation en The Vaccines, maar ook voor de Zwarte Cross Vrijdag met Dropkick Murphys. Dus vroom vroom, hou de Kink app gereed en win deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Kink.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.

0: scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de bowlingbaan.
4: Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Op Videoland is binnenkort ook sport te zien die nu alleen op Viaplay is. Zoals Engels voetbal, darts en de Formule 1. Videoland heeft namelijk de Nederlandse tak van Viaplay overgenomen. Hun medewerkers gaan ook mee. Per wanneer de sporten te zien zijn op Videoland is nog niet bekend. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 2300. Maar nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Voor de slachtoffers komt een periode van nationale rouw. Die begint vannacht en duurt een week. In het noorden van Venezuela zijn zeker 50.000 gebouwen verwoest. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. En Sony maakte vandaag bekend dat je nieuwe games voor de PlayStation over 2 jaar alleen nog maar kunt downloaden. Het is dus afgelopen met de CD en daar zijn de fans erg teleurgesteld over. Ze kunnen een spel namelijk niet meer doorverkopen als ze er eenmaal zat zijn. Dat levert altijd nog een paar tientjes op. Het weer dan van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen. En het wordt dan 20 tot 23 graden.
8: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie.

0: Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel A-merken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elk

Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: klantvoordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000.

0: Romano.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Afnie van der Meijs. Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. Een man uit Limburg heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor de moord op zijn vrouw. Hij moet nu zeker 21 jaar de gevangenis in plaats van 14. Dat was voor doodslag. Het stel woonde in Reuver en had twee zoontjes. De man probeerde met allerlei leugens te verbergen dat hij hun moeder had vermoord. De Franse politie heeft een verwarde vrouw doodgeschoten in Parijs. Agenten kwamen af op een melding dat ze in de kelder van een restaurant zat, en toen ze aankwamen trok ze een mes. De agenten voelden zich zo bedreigd dat ze het vuur openden. Ze zeggen dat de vrouw in een staat van waanzin verkeerde. En tot slot een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer de Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. Kink.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Muse is terug met de Wow Signal. De Wow Signal, het nieuwe album van Muse, met onder andere de hit Night Shift Superstar, is nu...

0: net zo makkelijk retour.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4.000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: King.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Iran en de Verenigde Staten zetten hun gesprekken over het beëindigen van de oorlog voort. Dat hebben beide landen afgesproken na indirect overleg in Qatar. Volgens de bemiddelaars is er vooruitgang geboekt, onder meer over het Iraanse kernprogramma. De volgende gesprekken zijn na de begrafenis van de Iraanse leider Ali Khamenei. In de Tweede Kamer is JA21 bereid de stikstofplannen van het kabinet te steunen. Niet uit enthousiasme, maar omdat stilstand schadelijker is, zei Kamerlid Goudswaard. Hij stelt wel voorwaarden, maar zei niet precies welke. JA21 worstelt vooral met het maximum aantal koeien en de strengere regels rond natuurgebieden. Een stel heeft in New York voor flink wat opschudding gezorgd door illegaal de top van de Empire State Building te beklimmen. Op grote hoogte rolde ze een spandoek uit met een vredesboodschap. Daarna volgde nog een stunt. Een van de twee ging op één knie voor een huwelijksaanzoek. Na afloop werden ze allebei opgepakt. En Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden.
1: Kink.

0: Alternative Rock Radio. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
1: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. België heeft zich na een spannende pot geplaatst voor de achtste finales van het WK. De Belgen wonnen met 3-2 van Senegal dankzij een penalty in de 120ste minuut. België stond met 0-2 achter, maar maakte dat in de tweede helft goed, waardoor een verlenging nodig was. Daarin trok België op het allerlaatste moment alsnog de overwinning over de streep. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht brand uitgebroken in een hotel na een Russische droneaanval. Daarbij vatte het dak van een gebouw vlam. Ook op andere plekken in de stad waren explosies te horen en kwamen resten van drones neer. De aanval is volgens de burgemeester nog bezig. Inwoners moeten in schuilkelders blijven. FIFA-baas Infantino heeft gereageerd op de dood van 4 Mexicaanse voetbalfans. Zij kwamen om tijdens de viering na de 2-0 overwinning van Mexico op Ecuador op het WK. Infantino noemt het nieuws diep triest en wenst de nabestaanden veel sterkte. Na de wedstrijd gingen zo'n 1 miljoen mensen de straat op om de overwinning te vieren. De woningmarkt koelt af door de hogere hypotheekrente. Dat verwacht ABN AMRO. Volgens de bank stijgen de huizenprijzen daardoor minder hard dan eerder gedacht. Door het aanhoudende woningtekort en de hogere inkomens blijven de prijzen wel verder oplopen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Kink.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij de viering van Katie Coty in Almere zijn vanavond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. De politie moest ingrijpen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had. De politie heeft een voorwerp gevonden dat op een vuurwapen lijkt en onderzoekt of het echt is. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand.

0: Want tientallen mensen zijn geëvacueerd en honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Inmiddels is zo'n 800 hectare natuur afgebrand. Door de aanhoudende droogte, harde wind en het heuvelachtige gebied is de brand moeilijk te bestrijden. Het aantal mensen met ebola in Congo is gestegen tot ruim 1400. Van de besmette mensen zijn er inmiddels ruim 430 overleden, meldt de regering. De uitbraak is extra zorgelijk omdat het gaat om een variant waarvoor nog geen speciaal vaccin bestaat en die lastig te behandelen is. En wie droomt van een eigen plekje voor de vakantie krijgt goed nieuws. Vakantiehuizen waren vorig jaar iets goedkoper dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het kadaster. Gemiddeld kosten ze zo'n €240.000. Opvallend is dat de meeste kopers geen hypotheek nodig hadden bij de aankoop van hun vakantiehuis. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.